0: Uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5:00 ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en de

0: liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
4: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
3: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
5: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
3: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
6: Ja, daar is hij weer. Wat is het heet? Code rood.
7: 105. Goedemorgen.
8: Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: Dat dacht ik wel. Heel vroeg. Want ik ben niet naar bed gegaan. Ik heb de wedstrijd bekeken. Ik was thuis om 4 uur. Toen dacht ik, nou...
9: Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see.
6: A brand new day.

Een brand new day. En wat voor een brand new day. Ik kan je wel zeggen dat het gewoon heel, heel erg warm gaat worden in Arnhem. We gaan je daar straks van alles over vertellen. Het is code rood. Ook daar gaan we je van alles over vertellen. Ik zit hier in een hele heerlijke, gekoelde Studio 1. En vanochtend was het iets van 22 graden. Maar het gaat heel snel oplopen. Ik ga het je straks allemaal vertellen. Ik vertel je wat de impact is in Arnhem en omgeving. Kortom, we gaan er natuurlijk even behoorlijk voor zitten. En dat is wat je eigenlijk moet doen. Niet te veel. Lekker wat water drinken. Niet naar buiten, want het is gewoon veel te heet. Dus blijf gewoon lekker binnen en doe wat je wil. Blijf lekker 3 uur luisteren naar Haarlem 105. Hier is vandaag de dag, de ochtendshow. Wat gaan wij doen? In het eerste uur besteden we natuurlijk heel veel aandacht aan de lokale krant Haarlems Dagblad, die vandaag des heren 26 juni 2026... 26 6 26. Er zijn mensen die wil trouwen, maar trouwen gaat ook niet door. Ga ik je straks ook over vertellen. Kortom, er is van alles te melden wat dat betreft. Maar ja, het wordt een bijzondere dag. Laat ik het daarop houden. Want bijzonder is het ook. Straks om 9 uur hebben wij collega Wietske Jansen. Je zou haar kunnen kennen van De Zondag. Want ze heeft een eigen zondagprogramma. Daar gaat ze alles over vertellen als je dat niet weet. En ja, we gaan gewoon zelf babbelen. En ze pakt ook wat, misschien wat nieuwsitems. Misschien gaan ze ook wel het weer bericht aan je doorgeven. Nou ja, kortom. Dat wordt een laatste gezellige uur, maar dat is pas om 9 uur. We hebben nu van alles te doen. We gaan even kijken. Het Haarlem 105 nieuws. Ik had je beloofd. Om 7:30 is de nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Nou, je raadt het al. Code rood vanwege de hitte. Daar gaat hij zeker even aandacht aan besteden. Een opvolger voor Pols bekend. Dan hebben we het over Tata Steel. Je weet wel, Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die binnen 1 dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Autobrand in Schalkwijk, is het weer zover? Ja, het is zover. En ja, Arthur Meijer gaat erover vertellen. Botsing bussen Schiphol, dat klinkt heftig. En dat was het ook wel. Met een aantal gewonden zelfs. En ja, denk je dat je nou code rood hebt? Nou ja, misschien dat het bij het strand toch wel met een parasol en harde wind toch wel lekker is. Nou, vergeet het maar, want er zijn ook kwallen, de oostenwind. En ook daar vertelt Arthur Meijer over. Kortom, alle reden om 7:30 in te blijven tunen voor het Haarlem 105 nieuws. We gaan even kijken naar het landelijke nieuws. Nou ja, het landelijke nieuws. In een groot deel van het land geldt code rood. En vanwege de extreme hitte. De KNMI adviseert zoveel mogelijk uit de zon te blijven. En rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Oververhittingsklachten en hitteberoertes. Dat klinkt allemaal heel heftig. En dat is het ook wel. Rijkswaterstaat adviseert alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Ja, ik moest hier zijn, dus ik ben maar de weg op gegaan. En tussen 12 en 1, let op, is er een speciale NOS-uitzending over hoe Nederland omgaat met het extreme weer te zien via de livestream op nos.nl en op NPO 1. Dat is om 12 uur, dus dan kun je even gaan kijken hoe Nederland ermee omgaat. Ja, en Den Haag, ondanks de code rood, gaat gewoon door met de parlementaire corona-verhoren. Vandaag zijn voormalige onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is oud-voorzitter van LAX, aan de beurt. Ja, even geen voetbal. De nationale hockeymannen spelen hun interland voor de Pro League in het Belgische Waver. Dat is vanavond om 9 uur. Spelen ze tegen Australië. En die wedstrijd is te zien via een livestream op nos.nl en in de NOS-app. Ja, gisteren heb je ongetwijfeld, of niet, hè, want het was laat, het was 1 uur 's nachts. Ik dus wel. Ik ben tot 3 uur 's nachts opgebleven en ik bekeek deze fantastische voetbalwedstrijd bij vrienden in Voorhout samen met allerlei andere vrienden. Het was heel gezellig. Maar goed, voordat je dan weg bent uit Voorhout, dat ligt bij Noordwijk en Hout. En daar is in de A44, dat weet je, nogal wat werkzaamheden. Dus terugrijden moet je omrijden. Dus ik was zo ongeveer 4:50 thuis. En toen dacht ik, ja, mijn wekker gaat om 6 uur. Het heeft niet zoveel zin om naar bed te gaan. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Dus ja, mocht je radio willen kijken, Visual Radio, dan zie je mij. Ik heb mijn oranje shirt nog aan. Ik heb wel even gedoucht en me opgefrist. Dus geen zorgen, maar dan toch.
Ja, vanavond om 9 uur speelt Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak voor het WK-voetbal. En de nacht van vrijdag op zaterdag speelt Kaapverdië om 2 uur tegen Saoedi-Arabië en Uruguay tegen Spanje. En om 5 uur is de beurt aan Egypte, Iran en België, Nieuw-Zeeland. Nou ja, genoeg voetbal te zien. Wij zijn maandagnacht weer aan de beurt tegen Marokko, maar dat wist je al, hè? Ja. We gaan lekker kijken naar het weer, maar we gaan eerst even lekker de muziek draaien. En dan kom ik weer bij je terug. Opstaan, wakker worden. Het is een fantastische dag. Een hete dag. En Michael Bublé zingt erover.

alles nog eens lekker wakker worden. Een uptempo nummer. Michael Bublé. Bijna 13 over 7. Je luistert naar Vandaag de Nacht, de ochtendshow. De vrijdageditie. 26 juni 2026.

mooi het is. Dat hoor je zo. Je krijgt zo het weerbericht van mij in Haarlem en omstreken. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Ah, het is een beautiful day, dat is het zeker. Op dit ogenblik al 22 graden. En schrik niet, maar dat wist je natuurlijk al. Het wordt maximaal 35 graden. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, om 10 uur is het al 27. Om 11 uur is het al 30 graden. En om 12 uur is het al 32. Wanneer is het 35? Zo rond 2 tot 3 uur in Haarlem. Er staat wel een windje, maar ja, dat zal een hele zwoele wind zijn. Misschien wel een hete wind, wie zal het zeggen. 25 km per uur. En je weet het. Blijf vooral uit de zon.

0: van dit nummer spring je toch zo je bed uit? Jacques Dutronc, terug in de tijd. Il est 5 heures. Het is 5 uur.
1: Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés.
0: Parijs wordt wakker. Paris se réveille.
1: Les gens se lèvent, ils sont brimés.
0: Ik had gewoon zin in het Franse nummer. 16 over 7.
1: Il est 5 heures. Paris se lève.
0: Goedemorgen Haarlem. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag.
1: Je n'ai pas sommeil.
0: Ja, vaak ben je met dit hele warme weer natuurlijk al vroeg wakker, maar wil je afkoelen met dit bloedhete weer? Ja, dan zou je natuurlijk zwemplekken kunnen opzoeken. Maar voor sommige plekken geldt echter al een negatief zwemadvies. Het Haarlemsdagblad heeft dat even op een rijtje gezet en ik deel dat graag met je, voordat je ergens induikt waar je niet moet induiken, om het zo maar te zeggen. Haarlem en omgeving. De Veerplas in Haarlem voor de recreatieplas aan het Barbeelpad is een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg. Hou daar rekening mee. En woon je in de Haarlemmermeer, de Haarlemmermeerse Bosvijver bij Hoofddorp. Voor de Spartelvijver is een negatief zwemadvies gegeven. De waterkwaliteit is daar onvoldoende. Wie toch het water induikt, heeft kans om maag- en darmklachten op te lopen. Daar zit je niet op te wachten. En de Haarlemmermeerse Bosplas in Hoofddorp, ook hier is de waterkwaliteit onvoldoende. In Vels hebben we natuurlijk Spaarwouden, ja zeker. Voor de zwemplas voor naaktrecreatie aan de Genieweg in Velzen geldt een negatief zwemadvies. In de kleine vijver is ook blauwalg aangetroffen. Ja, wil je meer informatie weten, dat je misschien ergens anders wilt gaan zwemmen en denken, is dat goed? Kijk even op www.zwemwater.nl. En dan kun je een frisse, veilige duik nemen.
2: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ben je een Belieber Bieber? Justin Bieber. En dan gaat het beginnen met het zingen over daisies.

Ja, het Haarlems Dagblad heeft een pagina aangemaakt die constant vernieuwd wordt over de code rood en de impact die dat heeft. Nou, we gaan de feiten een beetje op een rij zetten voor je. Voor het eerst is ooit in Nederland een code rood afgegeven voor extreme hitte. Dat is nog nooit gedaan namelijk. Vanwege de veiligheid van de kinderen en het personeel hebben de schoolkoepels Spaarnerzand en Twijs besloten de scholen vrijdag te sluiten. Dat weten alle ouders al. Maar ja, dan hoor je dat weer en dan moet je weer iets gaan regelen als je aan het werk bent. Ook kinderopvang en BSO van Op Stoom en Hero Kindercentra, die blijven dicht. Dus de kinderopvang kan ook niet gaan werken. Ja, dat maakt het toch lastig. Ook sporthallen en bibliotheken sluiten hun deuren. Kortom, het heeft nogal wat impact. Wil jij graag naar het muziekfestival Luminosity? Luminosity, zeg ik dat goed? Ja, op het Zandvoortse strand. Ja, dat start vrijdag later, zo laat de organisatie op Instagram weten. Misschien wist je dat niet. Het programma zou eigenlijk beginnen om 12 uur... maar er wordt vanwege de hitte pas om 6 uur geopend, 6 uur 's avonds. Het festival is sinds donderdag aan de gang aan de Noorderboulevard, Noordboulevard van de Badplaats. Ja, dat is wat anders dan het bekende DEFCON in Binnenhuizen. De 1, 2, 3, 4, 4 dagen is dat. Het begint op donderdag al. Mijn oudste zoon is daar naartoe gegaan. En ja, die kreeg gisteravond laten horen. Het gaat niet meer door. Men stopt vanwege de risico's die aanwezig zijn. Ze baalden natuurlijk allemaal als een stekker. Want het schijnt een fantastisch festival. Nou, ik heb wel eens even beelden gezien. Dat is gewoon een heel mooi festival. Men komt van heide en ver. Maar in dit geval, DEFCON dus gestopt. Maar we hadden het over Luminosity. Wat een lastig woord op de vroege ochtend. En die gaat gewoon door, maar wel later in Zandvoort. Dus niet om 12 uur, maar om 6 uur. Ja, we draaien net een mooi Frans nummer. Dit is ook een Fransman. Maar hij zingt in het Engels. Daarbij. Met Shadow of Your Smile. En dat is gewoon een cover van een heel oud nummer.

Ik hoef je niet te vragen hoe het nummer heet, hè? Ooit door Andy Williams gezongen voor de film The Sandpiper in 1965. Echt waar, The Shadow of Your Smile. En ook Frank Sinatra heeft het gezongen. En Tony Bennett. Ja, wie heeft het eigenlijk niet gezongen, kun je beter vragen. Dit is Dabeu met D-A-B-E-U-L-L. Om hem maar even op zijn Frans te houden. Ja, wat vind je ervan? Je mag het ventileren richting ons. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0600 500 538.

0: Mac Fleetwood haalde een aantal goede muzikanten bij elkaar. En zo ontstond Fleetwood Mac. Met Lindsey Buckingham, Stevie Nicks. Mac Fleetwood zelf natuurlijk. Ze hebben mooie nummers gemaakt. Task, Rhiannon. En ook deze, Big Love. Arthur Meijer zit voor je klaar. Het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van half.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte.

0: scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
2: Vroeg op. Met Rob Jonker.
3: Dankjewel Arthur. We komen jou weer tegen om 8:30.
4: El mismo sol.

Alvaro Soler. En ik weet niet hoe het jou zit, maar ik word erg vrolijk van dit nummer. En heb ik geen minuut geslapen vannacht. Dus ik kan het wel gebruiken. El mismo sol. En dat betekent onder dezelfde zon met elkaar. 5:05.

0: El mismo suel.
1: Ja, de gemeente Heemstede biedt koele plekken aan inwoners. Want niet iedereen heeft airconditioning, een airco of een huis dat makkelijk koel te houden is. Dat realiseert de gemeente Heemstede zich ook. En daarom bieden ze mensen die dat nodig hebben verkoelingen in het raadhuis of bij de Luifel. Ja, ze hebben een soort advertentie of een aankondiging gemaakt. Het raadhuis Heemstede, daar kun je vanochtend, ben je daar welkom in de ontvangsthal van het raadhuis tussen 8:30 en 1:00. Dat is dus over precies een uur. Tussen 8:30 en 1:00. En de Luifel, dat is op de Heerweg 96, die is vrijdag open vanaf 8:30 tot 10:30. Dus dan kun je de hele dag blijven, als je zou willen. Ja, dat is een keuze die je maakt. En overigens, zaterdag is de Luifel ook gewoon open van 1 tot 7 uur. En zondag van 10:30 tot 9:30. Maar ja, dan hebben we het weer wel een beetje gehad. Want als je even naar de weersverwachtingen en voorspellingen gaat kijken, ja, dan betekent het toch dat het vanaf zondag gaat er toch de temperatuur wel wat naar beneden. En zeker vanaf maandag. Nou, mooi gebaar van de gemeente Heemstede. Lambert. Under the rhythm. Om 7:30.

0: Adam Lambert, Under the Rhythm. Bijna 8:10. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow op de vrijdageditie. Het is 26 juni 2026. Dat is mooi. 26-6-26. Ja, dat is een datum waarop heel veel mensen zouden willen trouwen, denk ik. Daar ga ik het straks nog even over hebben, want ook dat geeft problemen. Er kan niet getrouwd worden in de gravenzaal. Allemaal weer te heet, ja. Maar goed, dat even terzijde, daar kom ik straks op terug. Ik vertelde je vanochtend al over de openbare zwemplekken waar je absoluut niet moet zwemmen. Nou, dan denk je, dan ga ik gewoon naar een zwembad. Dat is goed, hè, de binnenbaden. Ja, dat gaat dus ook niet, want de zwembaden in de regio, ja, alleen de buitenbaden zijn open. De binnenbaden, die zijn gewoon dicht. Dat betekent dat bij de Herenduinen, de Houtvaart en nu ook bij de Vossen in Hillegom kan worden gezwommen. De temperatuur wordt te hoog binnen en om ze open te laten is onverantwoord. Bij de buitenbaden van de Herenduinen in IJmuiden en de Houtvaart in Haarlem is plek voor 1500 mensen. SRO verzoekt iedereen zoveel mogelijk voor eigen schaduw te zorgen, want we hebben geen 1500 schaduwplekken, dus een parasol of een paraplu is verstandig. Ook alle sporthallen van SRO gaan dicht. De Yvonne van Gerphal, het Kennemer Sportcentrum, de Spaarnehal en andere zalen vallen hier allemaal onder. Dus je kunt wel naar de buitenbaden, maar daar zal het snel vol zijn. En zorg vooral voor schaduw.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, wat gebeurt er toch allemaal, hè, met die code rood? Even een moment van bezinning dan toch maar, ja? Anouk. Jazeker, onze Anouk. Soms een rockbitch. Maar ze kan ook heel gevoelig en mooi zingen. One day at a time.

jij een regelmatig luisteraar bent van vandaag de dag. En met name op de dinsdag of de vrijdag. Mijn vaste dag. Ja, ik draai regelmatig dit nummer. Ik vind het zo mooi. In 2023 bracht het allemaal album uit Dina en Jim. En ze werkte samen met het Tsjechisch Symfonisch Orkest. En dat is te horen.

je net wakker worden en denken van... heb ik Classic FM op? Nee. Nee, je luistert naar Vandaag de Dag. Haarlem 105, de ochtendshow. En een prachtige nummer is van Anouk. Mocht je net te laat inschakelen. Volgende keer dan maar weer. Ja, met dat prachtige weer, ja, wil je op een gegeven moment ook wel iets leuks brengen. Want ja, de hitte mag er wel zijn. En ik vond een oud gedicht van Annie M.G. Schmid. Wie kent haar niet? En wat had ze altijd een voorzienige geest. Het gedicht heette Pas op voor de hitte en gaat als volgt. Denk aan juffrouw Scholte, die is vandaag gesmolten. Oh, helemaal gesmolten op de Dam. Daar kwam ze door de hitte, daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld, pas op je vrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het, kijk maar. Dame smelt, die arme juffrouw Scholte. Helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar al vooral niet midden op de Dam. Wat die zon allemaal niet doet. De Beatles.

0: 1969. Toen was ik 7. Abbey Road heet het album. En daar staat deze op. The Beatles. Here comes the sun. Ja. Ja, we hebben het heel veel over de hitte. Want voor het eerst in Nederland is een groot deel van het land code rood om de verwachte hoge temperaturen afgegeven. Maar hoe werkt nou zoiets? Dat zou ik ook wel weten. Nou, dat heb ik even voor je nagezocht. Het weeralarm geldt alleen niet voor de provincies Groningen. Dat moet even Friesland, Drenthe en Zeeland. Terwijl Zeeland eigenlijk de provincie is waar de meeste zonuren zijn. Maar ja, code oranje blijft wel gelden. En op de Waddeneilanden is het code geel. Dus daar moet je eigenlijk zijn. Maar wie bepaalt dit nou? Het zogenoemde weerimpactteam nam de beslissing om code rood in te stellen. Ja, hierin zitten naast de weerdienst ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum, Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ProRail. Dat zijn nogal wat, dat lijkt me ook wel goed. Zij hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor en op het water, en weten welke landelijke evenementen er staan gepland. Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. In dit geval gaat het om hitte die uitzonderlijk ernstig is. Hoe? Meerdere dagen temperaturen tussen de 35 en 40 graden met ook 's nachts nauwelijks afkoeling. Nou, dat merk je natuurlijk zelf ook wel. Ja, die weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend is. En verdere adviezen van het KNMI bij code rood zijn onder meer niet zo weinig mogelijk naar buiten gaan, alleen als het echt nodig is, uit de zon blijven. En ook is belangrijk om genoeg water te drinken. Ook als u geen dorst heeft. Hè, met oudere mensen die geen prikkel hebben om in dit geval te drinken. En geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Nou, het zijn allemaal keurige adviezen die je gewoon goed moet opvolgen vandaag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, special. Ze staan op 2 oktober. In de Philharmonie. En misschien spelen ze deze ook wel.

Joshua Nolet en zijn bandleden. En de voortgang van Jeff Special, ja, is buitengewoon onzeker. De bassist houdt ermee op. Dus het zou op 2 oktober zomaar eens een afscheidsconcert kunnen zijn. In hun eigen stad. In de Philharmonie. En ik heb kaart. Down for your love.

waren dit jaar op bevrijdingsbop. Jack and the Weatherman. En ik had de eer om ze te mogen interviewen. Een week voordat het gebeurde. Een paar weken voordat het gebeurde. En toen zat hij in Zuid-Afrika. Hadden ze een tour. Sebastian Weerman. En Barry Krikker. En ik dacht altijd dat het verhaal was dat hij door zijn vriend Jack werd genoemd. Maar dat is helemaal niet waar. Krikken. Ja, dat is wat je met het doet met een auto. Hè? Een auto opkrikken. Dat is Jack Your Car. En zo kwamen ze op. Jack and the Weatherman. Dat is toch mooi. We kijken op de klok. We gaan jou even verlaten. Jazeker. Maar niet zo lang. We zijn zo weer terug. 3 uur lang zijn we er. En we gaan zo het 2e uur in van vandaag de dag, de ochtendshow. Live vanuit Studio 1, waar het heerlijk koel is. Maar het komt door al die airco gekoelde lucht die binnenkomt. En dat heeft alles met de apparatuur hier in Studio 1 te maken. Maar ga hier maar in de winter zitten, dan is het dus koud. Hou me ingetuned op Haarlem 105. We zijn zo weer terug na het nieuws van 8 uur. Met nog veel meer weer, verkeer, muziek. En we gaan het zeker over de hitte hebben. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
4: Jazeker, houden wij vol.
5: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Ja, code rood. Maar hier is het cool in Studio 1. Je bent net wakker. Het was maar een heel klein beetje donker. Want om 5 uur was het alweer licht. Ik kan het weten, want ik ben niet naar bed gegaan. Vanwege het Nederlands elftal. Zonje. Ja.

Een mooi nummer dit, hoor. De opening van de tweede uur. The Dark Before the Dawn. Ja, op het ogenblik hebben we niet zoveel donkerte meer. Het is maar een paar uur. Het is tenslotte zomer 2026.

0: Een goeiemorgen Haarlem, 7:05 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105, de ochtendshow. Elke werkdag zijn we er. Jazeker, elke werkdag. Ook op de zaterdag en de zondag. Aanstaande zaterdag en zondag Ron Anbeek voor de vroege vogels van 7 tot 9. En door de week zijn we er van 7 tot 10. Dus we gaan tot 10 uur door. En wat gaan wij in het tweede uur doen? Straks om 8:30 kom je hem tegen, de nieuwslezer van de dag. Ja, zeker. Arthur Meijer. En Arthur gaat het natuurlijk over code rood hebben. Jazeker. En de opvolger van Pols is bekend. We hebben het natuurlijk over die Donald Pols die binnen een dag ontslagen werd vanwege zijn omstreden verleden. En wie dat wel gaat worden, ja, Arthur gaat het je vertellen. Een autobrand in Schalkwijk. Het zal toch weer niet? Ja, het zal wel. En ook daar maken wij melding over. En botsing tussen bussen op Schiphol. Hè, verdorie. En als je nou denkt, code rood, en ja, nou, heel vervelend. Niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, dan is er nog een andere reden. De kwallen. En dat heeft te maken met de oostenwind. En ook daar vertelt Arthur je van alles over. Straks om 8:30 kom je Arthur tegen. En daarna ook weer om 9:30 en om 10:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Zo werkt dat. Ja, het Haarlems Dagblad staat vol met de code rood impact. En ik ga je daar zeker mee confronteren. Dat is misschien ook wel goed ook. Het over zwembaden waar je niet mag zwemmen, waar je wel mag zwemmen. En wat het nou allemaal betekent. Kortom, er is genoeg te melden hierover. En dat gaan we ook zeker doen. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, in een groot deel van het land geldt natuurlijk code rood. Dat mogen duidelijk zijn. Daar ga ik niks meer over zeggen, want er is al veel over gezegd. Maar dit is wel een interessante. Tussen 12 en 1 uur vanmiddag is er een speciale NOS-uitzending over hoe Nederland omgaat met het extreme weer. Uiteraard te zien op NPO 1 of via de livestream van nos.nl. En ondanks de code rood gaat de parlementaire coronaverhorende enquêtecommissie gewoon door in Den Haag. Vandaag zijn voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks. Zij is oud-voorzitter van LAX aan de beurt. En we hebben het even niet over voetbal, maar over hockey. De nationale hockeymannen spelen hun interland voor de Pro League in het Belgische Waver. En om 9 uur 's avonds spelen ze tegen Australië. Die wedstrijd is te zien via de livestream op nos.nl en de NOS-app. Ja, verder hoef ik over het WK natuurlijk niks te zeggen. Behalve dat ik zelf vannacht in Voorhout tussen 1 en 3 heb gekeken. En voordat je dan weer thuis bent, is het 4 uur. En toen dacht ik, ja, normaal staat mijn wekker als ik vrijdag moet presenteren en wil presenteren, staat om 6 uur. Nou, die 2 uur. Ik ben opgebleven, dus ik moet hem even doortrekken. En volgende week wordt het helemaal leuk. Want dan spelen we om 3 uur 's nachts van de maandag op de dinsdag. En wie zit er dinsdag vandaag de dag te presenteren? Mwah. Dus ik ga ook gewoon weer door. Maakt allemaal niet uit. We gaan straks even kijken naar het weerbericht. En dat is natuurlijk heel erg warm in Haarlem. En we houden ook nog een beetje rekening met de verkeersinformatie. Maar dat is op dit ogenblik erg rustig. En we draaien natuurlijk voor jou lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Jazeker. Bruno Mars. Een mooiere ode aan zijn liefde kan hij niet maken. Hij riskeert het allemaal. 9:08 op Haarlem 105. Vandaag de dag. Bruno, vertel.

hij komt naar de Johan Cruijff Arena. En misschien heb jij wel een ticket. Peter Gene Hernandez. Want zo heet hij.

Ja, het weerbericht krijg je van mij over Risk gesproken. 23 graden is op dit ogenblik in Haarlem. En het wordt maximaal, daar komt hij, 35 graden. En het loopt zo snel op. Ik kijk even. Om 12 uur is het al 32 graden. 34 graden om 1 uur. En om 2 uur zitten we op die 35 graden. Ja, en staat er wel wat wind? Ja, daar staat wel iets van wind. 24 kilometer per uur. Dat is een briesje. En ik denk dat het ook gewoon een warm briesje is. Kortom, blijf vooral binnen en blijf vooral goed drinken. 105. The Heat, want zo heet het, van Evi.

Ja, ik moet erbij vermelden dat dit een Steermouth mix is. Dat is het nummer van Evi. The Heat. Klinkt ook anders zonder de Steermouth mix, maar hij mag er zijn. 7:15. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En op de maandag was dat Bob Evers, de dinsdag was ik dat. De woensdag was ik het ook. Op de donderdag Bob Evers en ik ben er nu weer. En van het weekend Ron Anbeek. Ja, zoals gezegd, we gaan wat aandacht besteden aan de code rood. En ja, dan wil je waarschijnlijk afkoelen vanwege bloedhete weer. En in de regio zijn genoeg fijne zwemplekken te vinden. Maar voor sommige plekken geldt een negatief zwemadvies. En misschien is het goed dat je dat even weet. De redactie van het Haarlemsdagblad heeft dat even op een rijtje gezet. De Veerplas in Haarlem voor de recreatieplas aan het Barbeelpad is een negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalg. Dus daar moet je niet in gaan zwemmen. Haarlemmermeerse Bosvijver bij Hoofddorp. Ja, voor de Spartelvijver is een negatief zwemadvies afgegeven. De waterkwaliteit is daar onvoldoende. Wie toch het water induikt, die heeft de kans om maag- en darmklachten op te lopen. Moet je niet hebben. En dan is de Haarlemmermeerse Bosplas, dus niet de Bosvijver, Hoofddorp. Ook hier is de kwaliteit van het water onvoldoende. Nou, dan heb je natuurlijk in Velzen Spaarnwoude. Ja, ook waar de golf zit, maar daar heb je ook de mogelijke zwemplas. Ja, voor die zwemplas voor de naaktrecreatie aan de Genieweg in Velzen geldt een negatief zwemadvies. Dus ook met je blote billen er niet in. In de kleine vijver is namelijk blauwalg aangetroffen. Mocht je willen weten hoe dat met het zwemwater zit, kijk dan even op www.zwemwater.nl.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Niemand minder dan Rihanna. Natuurlijk hebben we onderscheidende muziek hier bij Haarlem 105. Maar soms draaien we gewoon ook de normale hits tussen aanhalingstekens. The Diamond. Wat zullen die mooie flikkeren in die prachtige zon van vandaag. 10 voor 8:30.

Ja, ik vertelde je net al over de openbare zwemwateren. Dat er een aantal zwemwateren zijn waar je niet moet zijn vanwege blauw alg of slechte waterkwaliteit. Nou, dan denk je, weet je wat, ik ga gewoon lekker naar een zwembad, overdekt binnenzwembad. Ja, dan kom je bedrogen uit, want alleen buitenbaden zijn open. De binnenbaden zijn allemaal gesloten en dat heeft alles te maken met het feit dat de temperatuur te hoog binnen gaat worden om ze open te laten. Dat vindt men onverantwoord. Dat betekent dat bij de Heren Duinen, de Houtvaart en ook bij de Vossen in Hillegom kan worden gezwommen in het buitenbad. En bij de buitenbaden van de Heren Duinen in Ermuiden en de Houtvaart in Haarlem is zo'n plek voor 1500 mensen. Maar het SRO verzoekt iedereen zoveel mogelijk voor eigen schaduw te zorgen. We hebben geen 1500 schaduwplekken, zo wordt gezegd. Dus een parasol of een paraplu is verstandig. Ook alle sporthallen zijn dicht, zo de Yvonne van Genephal, het Kennemer Sportcentrum, de Spaarnhal en alle andere zalen vallen hier gewoon onder. Dat is allemaal dicht. Dus ja, buitenbad. Maar dan moet je wel echt behoorlijk de schaduw weten te vinden, want dat is gewoon te heet. 105. Olivia Dean. Ze buigt een beetje voorover om haar tenen aan te raken. Want zo heet het nummer, Touching Toes.

0: Olivia Dean. Ja, het Haarlems Dagblad heeft een live blog. En die houden we natuurlijk ook in de gaten. Om alle feiten over code rood even op een rij te zetten. Voor het eerst ooit is in Nederland code rood afgegeven voor extreme hit. Dat is nog nooit gebeurd. Vanwege de veiligheid van de kinderen en het personeel hebben de scholenkoepels Spaarnezand en het Wijs besloten de scholen vrijdag te sluiten. Dat is ook gebeurd. Ook kinderopvang en BSO's van Opstoom en Hero Kindercentra blijven dicht. Ja, dan wordt het wel heel lastig voor ouders. Maar ja, daar moet dan maar even een oplossing voor gezorgd worden. Want ja, de kinderen kunnen niet naar school en ze kunnen ook niet naar de kinderopvang. SRO sluit alle binnenzwembaden, heb ik net al gezegd. De buitenbaden van de Herenduinen en de Houtvaart blijven wel open. En ook sporthallen en ja, bibliotheken sluiten hun deuren. Ja, er was natuurlijk onrust op camping Defcon 1. Want ja, Defcon is afgelast naar de donderdag pre-party. En dat is natuurlijk ja, heel, heel zuur voor heel veel mensen die ook van heide en verre komen, van buiten Nederland zelfs. Maar ja, er was wel wat onrust vanwege die afgelasting. Dus dat is natuurlijk altijd later. Over muziekfestivals gesproken, dat wil ik ook aan je meegeven. Het muziekfestival Luminosity, dat deed ik in één keer goed, op het Zandvoortse strand, die start vrijdag later. Die gaat dus wel door, dus schrik niet. Dat laat de organisatie op Instagram weten. Ze zouden eigenlijk om 12 uur beginnen, maar dan is het gewoon veel te heet. Daarom begint het programma pas om 6 uur 's avonds. Het festival is sinds donderdag al aan de gang aan de Noordboulevard van de Badplaats.
1: Dit is Haarlem.

0: Ja, we hebben een buitengewoon uitgebreide programmering. Straks Haarlem werkt om 10 uur met Jan Gauws. Maar ik wil ook even je aandacht vestigen op de donderdagavond. Mocht je dat niet weten, we hebben de Disco Train met Remco Lanting. Die vertrekt om 9 uur, 's avonds tot 11 uur. En dan zou je zomaar dit soort nummers kunnen tegenkomen. Uit de jaren 80, 90 en 70. Deze is uit 1974. The Moments and the Whatnots. En het gaat over girls. Ja, zoals gezegd, de ochtendshow is er 7 dagen per week. Van maandag tot en met vrijdag zijn we er van 7 tot 10 uur. En dat doen we onder andere met Pedro van Looy, Benito van Amersfoort, Bob Evers en ondergetekende. En in het weekend hebben we Ron Anbeek op de zaterdag en de zondag. En soms wisselen we dat ook een beetje af tussen 7 en 9. Dus 7 dagen per week. Jouw ochtendshow met lokaal nieuws, weer, verkeer en nog veel meer. Want dat is wat we te bieden hebben. Vanuit Studio 1 aan de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En als je de Zijlweg kent in Haarlem, daar zit een klein zijweggetje. Het is eigenlijk de achterkant van de Albert Heijn, de bevoorrading. En dat merken we ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. Want als hier zo'n grote truck doorkomt rijden, dan beweegt het hier een beetje op de eerste etage van Studio 1. Maar dat mag allemaal. Het is tijd als we op de klok kijken voor het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. Hier is hij.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een botsing tussen 2 bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil 10.000 mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
5: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Ja, ja.

Dankjewel, Arthur Meijer. Straks om 9:30 komen we jou weer tegen. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. Nieuws uit jouw eigen regio. Ken je deze nog? Ga niet oost. Ga niet noord. En ga niet naar zuid. Maar gewoon naar Ghana West. De Pet Shop Boys. 9:03.

0: altijd wel leuk om dat nummer te draaien, toch? Het is een beetje een soort overwinningsroes. Nederland Marokko. Maandagnacht om 3:00. En ik hoop niet dat er verlenging en penalties komen, want aan red ik 7:00 niet namelijk. Ja, want dinsdag zit ik hier weer. Nou, we gaan zien hoe dat uitpakt. 8:58. Op jouw lokale zender. De lokale zender voor Heemstede, Haarlem en Bloemendaal. Maar hij is eigenlijk voor iedereen, hè? Waar je ook al bent, je kunt ons live streamen. Kijk even op haarlem105.nl. En dan kun je zien waar je ons kunt live streamen. Ja, we hebben het uiterst daarna gehad over die code rood. En behalve de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, die blijven namelijk code oranje. En overigens de Waddeneilanden, daar zit je helemaal goed. Dat is code geel. Nou ja, code geel is ook nog steeds niet goed. Maar hoe werkt dat nou? Wie bepaalt nou die code rood? Het zogenoemde Weerimpactteam is dat namelijk. Die nam de beslissing om de code rood in te stellen. Hier zitten naast de weerteams ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Crisiscentrum, het Verkeerscentrum Nederland, de politie, de brandweer en ProRail. Dat is dus behoorlijk bij elkaar. Ja, ze hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor en op het water, en weten welke landelijke evenementen er staan gepland. Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. In dit geval gaat het om de hitte die uitzonderlijk ernstig is. Ja, dat is wel heel duidelijk, zeg. Verdere adviezen van het KNMI bij code rood zijn onder meer alleen niet om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Vanochtend was het nog vroeg en niet zo warm, dus ik ben in de auto gestapt om hier naartoe te rijden. Uit de zon te blijven, dat doe ik ook. Ook is het belangrijk om genoeg water te drinken. Ik heb een prachtig waterflesje staan. Ook als u geen dorst heeft. Oudere mensen hebben namelijk niet de prikkel om te gaan drinken. Dus hou dat in de gaten in je omgeving. En geen zware lichamelijke activiteiten te doen. Dus ga niet denken van ik ga dit tuin eens even wieden. Dat lijkt ook niet heel erg handig. Nou ja, dan weet je een beetje waar het vandaan komt en wie er dus verantwoordelijk is voor dat code rood verhaal.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Tina Turner. Zijn zoon, de titelzoon van Mad Max. En sterker, ze speelde er ook nog in mee. Ik geloof dat het deel 3 was. We don't need another hero.

Ja, ik heb bijna al die Mad Max films gezien. We don't need another hero. Ze zong de titelsong. En speelde zelf ook mee. Ja, mocht je hem niet gezien hebben. Volgens mij was het Mad Max 3. The Thunderdome. Mad Max The Thunderdome. Ja. Yeah.

bijna 9:13. Speel niet de held vandaag. Hou je rustig. Drink veel. En blijf zoveel mogelijk binnen. Het wordt warmer en warmer. Ja, op het advies van het RIVM, code rood, vinden vrijdag in de Gravenzaal en de Libreien van de gemeente Haarlem geen huwelijksvoltrekkingen plaats. Na andere locatie wordt het druk gezocht om aanstaande echtparen een alternatief te bieden. Want bij uitstek, misschien is het je niet opgevallen, maar ik meld het er toch maar. 26/6/26 is natuurlijk een ontzettend leuke datum om te trouwen. 26 juni 2026, een van de meest gewilde data dit jaar. Ja, dat weet ook Jaap Bonkenburg. Hij werkt als babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerstand. Had tot 4 keer toe een huwelijk zou die gaan voltrekken. Maar het zijn de adviezen die de gemeente natuurlijk op moet volgen. Voor mezelf betekent het dat ik alle documenten mee moet nemen. De bode gaat overigens wel mee om naar alternatieve locaties. Voor 2 huwelijken wijkt Bonkenburg uit naar de dakkas. Dat zeg ik goed, ja, dubbel K, dakkas. Een echtpaar zou daar sowieso de lunch houden. Voor hen was het dus niet zo'n groot probleem. Voor een derde echtpaar is de afdeling burgerzaken aan de Zijlpoort de plek waar ze het ja-woord gaan geven. De vierde en laatste trouwerij is nog niet bekend. Het is wel zo dat voor mij geldt dat ik alleen binnen de gemeente Haarlem bab mag zijn. Wordt het een andere gemeente bijvoorbeeld als mensen in de Krukjes willen trouwen, dan moeten ze. Toestemming heeft die nodig van de gemeente Haarlemmermeer. Uiteindelijk geen Gravenzaal, geen Libreienzaal, maar er wordt wel voor alternatieven gekozen. Ja, dan maar een toepasselijk nummer voor al die mensen die gaan trouwen vandaag. Gilbert O'Sullivan, Matrimony.

dan krijg je toch gewoon weer zin in trouwen. Leuk nummer. En bij Danscentrum Schreuder was dit een samba.

0: 26.6. 2026. Ja, een geliefde datum, jazeker. Gebeurt er nou nog meer in Haarlem dan alleen maar de code rood? Jazeker, en daar gaan we het nu over hebben. De tarieven van de gemeentelijke parkeergarages in Haarlem, die gaan met 10%, ik herhaal het nog even, 10% omhoog. Dat extra geld is namelijk nodig voor betaald parkeren te financieren. Zo laat de gemeente weten. Ja, dat is toch ook weer wat. Die verhoging zorgt ervoor dat in de Appelaar voor het eerst meer dan 5 euro per uur moet worden betaald. Dat wordt 5,20 euro om precies te zijn. Bij de Kamp, het Houtplein en de Raaks wordt het 4,50 euro. Ietsje goedkoper, maar dat is nog steeds een bedrag als je een paar uurtjes gaat rondlopen in Haarlem. In de Dreef worden de kosten 3,40 euro. En parkeerders in de Cronje gaan 2,20 euro betalen. Dus eigenlijk kun je beter je auto in de Cronje neerzetten en dan de stad inlopen. Een uitzondering vormt de garage aan de Floridastraat, waar het tarief 1,40 euro betreft. Ja, de gemeente Haarlem benadrukt dat de abonnementen niet in prijs staan. Dus heb je een abonnement, dan gaat die prijsstijging niet door. En ook de parkeermeters op straat geen hogere bijdrage zullen vragen. Dat laatste is overigens van korte duur, want Pro, D66 en CDA hebben deze maand in hun coalitieakkoord afgesproken dat het parkeren in parkeervakken binnenkort 5% duurder zal worden. Kortom, ja, de tariefstijging in de garage is noodzakelijk, al dus het stadsbestuur. De bedoeling is dat de hogere parkeeropbrengsten de kosten gaan dekken voor het invoeren van betaald parkeer in Haarlem-Noord en de Amsterdamse buurt. Het fenomeen blijft tot 2030 de stadskas jaarlijks zo'n 630.000 euro kosten. Nou, Stadhuis laat weten dat de parkeertarieven op 1 januari ook weer gewoon met de inflatie kunnen meestijgen, zoals het afgelopen jaar ook gebeurd is. Kortom, het wordt nogal prijzig om te parkeren.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: We gaan even naar Volendam. De 3 Yes. En die hebben een heel leuk nummer gemaakt. Los vast. Bijna 10 van 9.

Ja, dit soort muziek kom je tegen op de zondag. Tussen 12 en 2, het Nationaal Product. Of gepresenteerd door Jan Gaus of Luc Hasselman. Los vast de 3J's.

Ja, hou elkaar maar een beetje vast met die code rood. Op dit ogenblik 25 graden en dan is het nog geen 9 uur. En het gaat 35 graden worden in Haarlem, echt waar. En dat zal zo rond de klok van 2 uur zijn. Ja, zorg dat je gewoon lekker in de schaduw blijft of binnen blijft. Zoek verkoeling en blijf vooral goed drinken. Staat er een beetje wind? Ja, dat staat er wel. 23 kilometer per uur, maar dat zal een hele zwoele wind worden. Big Yellow Taxi, The Counting Crows, met Vanessa Carlton, richting het nieuws van

The Counting Crows. En als je bij jezelf denkt, waar kennen we die nou ook alweer van? Samen met Bluff, hè? Maar dit is met Vanessa Carlton. The Big Yellow Taxi. Nog één nummer te gaan. En dan nemen we even heel kort afscheid van je. Blijf lekker ingetuned. Op Haarlem 105. Er komt nog een uur aan. Met veel lokaal nieuws. We gaan het zeker over de code rood hebben. En wat het allemaal betekent voor mensen. En natuurlijk de wereldverwachtingen. We kijken even met een schuin oog naar de verkeersinformatie. Maar daar is het heel rustig. En dat krijg je allemaal voorgeschoten vanaf 9 tot 10 uur. Richting het nieuws. Katrina and the Waves. En toepasselijker kan ik het hier maken. Walking on Sunshine.

0: het tempo is een beetje te hoog voor die warmte nu. Dan blijft een heerlijk nummer. Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Hou me ingetuned op Haarlem 105. We zijn zo terug bij je.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
5: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
6: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Code rood voor alle Haarlemmers. En we gaan het er zeker over hebben hier bij Vandaag de Dag. 105. We laten hier zeker nog niet gaan. Een uur lang. Samen met Wietke Jansen.

laten hier nog niet los. En we laten hier nog niet gaan. Nog een uur, jouw ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Earth, Wind & Fire, EWF, met Can't Let Go. De opening van het derde uur.

Een hele goede morgen, Haarlem. En dat kun je wel zeggen met Code Rood. We gaan er van alles over vertellen. En we gaan ook een beetje aangeven waar je misschien wat verkoeling kunt vinden. Want dat is wel belangrijk. Of gewoon lekker binnen blijven. Maar ja, binnen blijven kan natuurlijk ook heel erg warm zijn. Wat gaan we doen in dit laatste uur? Straks komt Wietske Jansen binnenlopen. Ze was wat te laat, melden ze mij. Maar ze komt straks. En dan gaan we even praten met elkaar. Wie is zij? Misschien ken je haar wel van haar zondagavondprogramma. Maar we gaan gewoon even een beetje babbelen. Komt allemaal goed. Wat gaan we doen? Straks om 9:30 is er gewoon wel weer een Haarlem 105 nieuws. En de nieuwslezer van de dag is Arthur Meijer. En waar gaat Arthur Meijer het over hebben? Ik ga het je vertellen. Hij gaat het natuurlijk over Code Rood hebben in Haarlem. Dat zeker. Er is een opvolger voor Pols bekend. Pols is Donald Pols. Je weet wel, die meneer die was aangesteld bij Tata Steel. En binnen een dag werd ze ontslagen vanwege omstreden verleden. Er is nu een ander aangesteld. En Arthur vertelt daarover. Een autobrand in Schalkwijk. Heel vervelend, die autobranden. Maar ja, we gaan er toch melding over maken. En een botsing bij bussen Schiphol. En daar moesten 3 gewonden waren daarbij. Heel vervelend. Ja, en als je dan denkt, ja, Code Rood, dan moet ik gewoon niet naar het strand gaan. Het is te heet, het is te warm, het is niks. Dan hebben we ook nog kwallen. Jazeker. En die kwallen, ja, daar vertelt in dit geval Arthur Meijer over. Straks om 9:30 is hij bij ons met het Haarlem 105 nieuws. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, een groot deel van het land code rood, dat weten we allemaal. Hè. Kijk uit voor uitdrogingsverschijnselen over verhittingsklachten of hittebroersters. Maar er komt tussen 12 en 1 een speciale NOS-uitzending op NPO 1... over hoe Nederland omgaat met het extreme weer. Wel een heel interessante, dus misschien kun je straks om 12 uur even gaan kijken. Ja, en code rood betekent niet dat in Den Haag gestopt wordt met de parlementaire coronaverhoren. Nee, zeker niet. Vandaag zijn voormalig onderwijsminister Ali Slob en Nienke Luijks, oud-voorzitter van LAX, aan de beurt. Ja, wat gaat daar weer verteld worden? Ja, nou, we gaan het horen. En even geen voetbal, de nationale hockeymannen spelen hun interland voor de Pro League in het Belgische Waver. Om 9:00 vanavond spelen ze daar tegen Australië. En de wedstrijd is te zien via livestream op nos.nl en de NOS-app. Ja, het wereldkampioenschap gaat gewoon door. Nederland heeft zich geplaatst. Dat wordt maandagnacht om 3:00. Dat is heel erg laat, maar ik ga natuurlijk weer kijken. Zoals ik dat vannacht ook gedaan heb. Vanavond om 9:00 speelt Noorwegen tegen Frankrijk en Senegal tegen Irak. En dan in de nacht van vrijdag op zaterdag Kaapverdië speelt tegen Saoedi-Arabië. Om 2:00 s'nachts en Uruguay tegen Spanje. En om 5:00 is het de beurt aan Egypte, Iran en België, Nieuw-Zeeland. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat misschien een beetje aan je voorbij laat gaan. We gaan straks naar het weerbericht kijken. Warm, heet in Haarlem. We kijken ook nog even naar de verkeersinformatie. En we draaien gewoon lekkere muziek voor je. 105.

0: Emotion.
1: Ja, dat is Jungkook. En Jungkook is de jongste van de BTS. En die hoefde geloof ik niet in militaire dienst. Dus die is even solo gegaan. Maar BTS is weer bij elkaar. Dus volgens mij maakt hij geen solo nummers meer. Maar het was al een leuke meisjesdroom, om het zo maar te zeggen. Want de jongens zien er allemaal wel goed uit. Ze komen uit Zuid-Korea. Ja. En ja, ze is hier. Ja, echt waar.
2: Ja, echt een beetje later dan verwacht, maar ik ben er wel.
1: Nou, blijft in ieder geval wel knap. Want je bent wel gekomen.
2: Ik ben gekomen, maar eigenlijk, weet je, Rob, ik vond het eigenlijk best wel meevallen.
1: Ja.
2: Ja, maar we zijn nog vroeg, hè. Dus ja, het is nog vroeg, maar
1: dat is waar. Ik was een beetje bang dat het gewoon zo heet zou worden.
2: Ja.
1: Dat het ja, gewoon niet zo,
2: lekker
1: is, wat dat betreft. Wietske Jansen.
2: Wietske Jansen, dames en heren. Hallo.
1: Ja, mensen, je zou haar moeten kunnen kennen als je een vervente luisteraar van Haarlem 105 bent. Want jij hebt, dat vind ik wel heel speciaal, een heel eigen programma.
2: Ja.
1: Wietske op zondag.
2: Wietske op zondag, ja.
1: En hoe ben je daar aangekomen?
2: Ja.
1: We willen veel van je weten.
2: Oh.
1: Wanneer ben je bij Haarlem 105 gekomen?
2: Ja.
1: Waarom Haarlem 105? Ja. Wietske, vertel.
2: Wat een vraag, ja. Nee, ik ben vorig jaar bij Haarlem 105 gekomen. Toen ben ik een beetje op de redactie begonnen.
1: Okay.
2: Mijn achtergrond is ook een beetje televisie en film en zo. Maar ik dacht, radio is wel altijd een beetje mijn liefde geweest. Als klein kind ook. Ik vind radio gewoon een heel lekker medium. Dus is altijd dat ik dacht, oh, radio. Ja. Dus toen heb ik wat op de redactie gezeten. Dacht ik, nee, ik moet gewoon bij de radio wezen.
1: Okay.
2: Dus toen uiteindelijk ben ik op de woensdag natuurlijk een uurtje begonnen. Wietske op woensdag. Ja, het is leuk. Ja,
1: en
2: de
1: nu
2: twee
1: is het op zondag.
2: Ja, precies. En toen heb ik lekker radio gemaakt van 11 tot 12. En toen ben ik eigenlijk redelijk snel, kwam er op zondag een plekje vrij. En dus zondag van 8 tot 10 ben ik nu erbij.
1: Want je bent dus op die woensdagavond, dat is dat Haarlem 105 talent.
2: Ja, dat is een talentuurtje. Daar ga je gewoon
1: eens
2: even.
1: Daar ben je nu alweer voorbij, Wietske.
2: Ja, het was wel, ik moet wel lachen. Het is wel leuk van collega's ook te horen. Die eerste paar keren dat je hier in je eentje achter die knoppen staat te zweten.
1: Ja,
2: dat is
1: echt. Ik weet het. Ik heb het ook meegemaakt. En nog steeds, hè. Ik zeg altijd maar, het is live radio. Ja. Het mag ook verkeerd gaan.
2: Ja, precies.
1: Want het is radio. Kortom, de mensen weten het niet, maar dit is een gigantisch paneel.
2: Ja.
1: Met allemaal schuiven. En zo langzamerhand weet ik wel een beetje hoe het allemaal werkt. Maar nogmaals, er zijn natuurlijk radiostations waar je een technieker hebt die dat allemaal regelt voor je. Maar dat is bij ons gewoon niet zo.
2: Nee.
1: Je moet het allemaal zelf doen.
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Wat doe jij op de zondag? Wat is zo speciaal? Waarom zouden mensen naar jou moeten luisteren?
2: Nou, wat ik ben zelf wel, ik vind het echt leuk als ik radio luister. Weetjes, weet je. Ik ben ook wel van de luisterradio. Maar ook wel van de lekkere muziek. Ik ben ook enorm. Ik maak ook zelf muziek. Ik zing. Dus het is eigenlijk de combinatie van.
1: Okay.
2: Wat eigenlijk mijn programma is een beetje van. We beginnen met wat is er geweest in de week.
1: Ja.
2: Dus wat zagen we voorbij komen. Misschien ook wel een nieuwtje over een leuke band of zo. Maar ook gekke dingen waarvan je denkt, nou, interessant.
1: Ja.
2: Of gewoon iets moois wat me gewoon heeft getroffen. En daarnaast mooie muziek.
1: Ja, want volgens mij heb je ook een vast item. Zeg maar, de digitale
2: stand van zaken. Ja, ik heb twee rubrieken. Rubrieken zijn natuurlijk altijd wel lekker even.
1: Precies.
2: Ik heb de digitale stand van zaken. En daar kijk ik elke week met iemand uit de ICT naar een, ja, weet je, alle dingen waar we allemaal tegenaan lopen.
1: Ja,
2: dus inderdaad, hoe is privacy? Of we hebben het over het slimme huis gehad. Ja. Slimme apparaten. Ja. Of ja, toch ook een beetje dat je toch best wel online ook wel af en toe heel erg moet uitkijken. Dus elke week hebben we één item die we dan met z'n tweetjes.
1: Want vooral de boomers onder ons, die niet zo heel erg digitaal expertise hebben, is dat buitengewoon interessant volgens
2: mij.
1: Zeker.
2: Maar het grappige is wel een beetje mijn moedertje van 80, die voelt zich altijd een beetje van, oh, dan ben ik daar weer ingetrapt. Maar eigenlijk, we trappen er allemaal wel in.
1: Ja, ja, ja,
2: dus ook de jongeren wel. Die laten zich ook erg leiden door.
1: De criminelen hebben hun richting gevonden en zijn zo ontzettend slim dat je echt het gevoel hebt, ja, dit moet volgens mij gewoon echt zijn.
2: Het wordt zo goed.
1: Ja,
2: en dat is dat.
1: Ik ben het helemaal met je eens.
2: Ja, dus die rode vlag en zo, ik vind het elke keer weer heel interessant. Dan denk ik, oh ja, jeetje, werkt dat zo. En het tweede uur heb ik de agenda, wat is er te doen. Ik had vorige week een gast. Dus het is een beetje, het is gewoon wat speelt er en wat is er. En ook, die vind ik zelf heel erg leuk. De straatvraag. Ik ga elke week...
1: De straatvraag?
2: Ga ik even de straat op. Leuk. Om zoals 2 weken geleden, even de eerste wedstrijd van Nederland. Ja, ja. Ik denk, nou, dan ga ik eens even langs de kroeg. Nou, dat leefde eigenlijk nog helemaal niet. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel weer leuk. Ik denk, oh ja, zo...
1: Maar dat is dan... De straatvraag, dat vind ik dan een beetje een soort de redacteur in je. Die dan toch ook nog een beetje aanwezig is. Van, nee, ik moet wel... Het moet wel zin hebben. Het moet mensen kunnen pakken.
2: Ja, precies.
1: Waar je denkt, hey, verrek, wat een interessante vraag. Oh, daar wil ik wel naar blijven luisteren.
2: Dat is ook wel zo. Ik merk ook wel, kijk, want je zit hier wel heel erg alleenig. Ja. Hè? Dat heb ik ook wel. En ik merk dan, ik vind het ook wel leuk om inderdaad te horen van de Haarlemmer. Van wat vind jij er nou van? Ja. En dat is de ene keer een heel specifiek en serieus iets. En de andere keer is het ook iets gekkigs met Pasen. Ja. Van weet je eigenlijk wat je viert? Dat is ook heel geestig wat mensen dan. Dus zo is het een soort van, twee uur van alles en nog wat eigenlijk.
1: Ik herken het wel, wat je zegt. Ik maak natuurlijk ook heel veel in mijn eentje radio. Je bent er zo gewend dat je in je eentje bent. Je bent natuurlijk heel vroeg. Je doet het licht letterlijk aan. Dat je soms zelfs je enorm schrikt als er dan ineens iemand binnenkomt. Want je verwacht niet dat iemand binnenkomt. Ja. En ik heb, dat weet je misschien, op de vrijdag heel langzaam met Robert de Blok een soort sidekick-achtig gedaan. En dat is toch ook weer andere radio maken. Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk.
2: Heel leuk.
1: Want dan heb je een beetje een interactie met elkaar. Je praat over dingen. En dat is, lieve luisteraars, wat we nu vandaag het laatste uur even gaan doen. Ik kom met nieuwtjes en ik ben erg benieuwd hoe Wietke daar gaat op reageren. En wat haar mening is. Want dat is wel het leuke. Als je nieuwslezer bent, moet je het nieuws lezen. En daar houdt het mee op. Ben je presentator, mag je natuurlijk zelf ook wel iets zeggen.
2: Ja, je gewoon je eigen visie erop.
1: Ja, precies.
2: Dat is leuk. Dat is echt een andere manier van een radio maken.
1: Precies.
2: Ja,
1: dus voorlopig blijf je dus op de zondag.
2: Ja, voorlopig blijf ik op
1: tussen
2: de zondag.
1: Tussen 8 en 10, hè?
2: Tussen 8 en 10. Ja, dat...
1: Dan is het een Studio Sport net geweest.
2: Ja, daarom. Inderdaad, voor sommige mensen is de zondag inderdaad een lekkere... Maar ik denk dat ook met mooi weer. Maar ja, je kan alles terugluisteren, Rob.
1: Laatste vraag over dat programma.
2: Ja.
1: We zijn allemaal vrijwilligers. Ja. We krijgen niet betaald.
2: Nee.
1: Er zijn een paar mensen die je betaald krijgen, wat ik heel goed begrijp. Ja. Want die zijn hier fulltime. Hoeveel voorbereiding heb jij aan zo'n programma van 2 uur?
2: Dat is wel een goede vraag. Want inderdaad, ik ben heel enthousiast. Ik heb ook 1000 ideeën. Ik denk, dat is ook leuk om te noemen.
1: Ja.
2: Dus ik besteed er eigenlijk wel te veel tijd aan. Ja. Maar eigenlijk een beetje wat ik wil. Ik vind het leuk om een aantal dingetjes te vertellen. Dus ik denk, dat is wel leuk om te noemen en dat en dat. En dat doe ik een beetje in de loop van de week. Dan denk ik, dat is wel een grappig iets. Maar uiteindelijk ben ik toch wel een halve dag. En die straatvraag natuurlijk. Want dan ga ik de straat op. Ga ik natuurlijk mensen interviewen. En dan ga ik het natuurlijk in elkaar zetten. Ik ben wel een goede editor. Want ik ben ook stem, voice-over. Ik moet eigenlijk altijd mijn eigen dingen ook editen. Thuis. Ik heb een soort home studiootje. Het klinkt mooier dan het. Maar ik ben er best wel wat tijd aan kwijt.
1: Maar heb je buiten dit fantastische hobbyisme, om het zo maar even te zeggen, heb je gewoon een werkende baan? Of
2: ja, ik ben altijd ZZP'er geweest. Ah. Dus ik ben voice-over. Dus ik ben gewoon ZZP'er en ik spreek van alles en nog wat in.
1: Ach.
2: En dus dat is eigenlijk mijn vaste basis. Ik merk wel dat AI een beetje om de hoek komt kijken.
1: Ja.
2: Ik had dat niet. Ik ook met mijn stemcollega's. We hadden dat niet zo. Wel natuurlijk met telefonie of zo. Maar echt met commercials had ik dat niet zo zien aankomen. Maar het is gewoon aan de hand.
1: Ja.
2: Dus ik ben dan altijd iets van waar ergens een raam dicht gaat. Gaat een deur open. Dus ik heb nog zeker wel stemmenwerk. Maar ik voel ook. En wat heel belangrijk is. Ik doe best wel lang als stemmenwerk. Het is best alleenig ook weer.
1: Ja.
2: En ik ben dus eigenlijk iemand die juist heel graag...
1: Daarom ben je hier
2: met
1: natuurlijk.
2: Mensen.
1: Eindelijk iemand waar je tegenaan kan.
2: Ja, eindelijk. Dus pas maar op, Rob. Want ik zit hier nog 3 uur.
1: Voor je het weet, is het elke vrijdag hier. Allemaal geen probleem. Ja. Nee, AI, ik herken dat. Robert de Blok was erg sterk met AI. Die heeft ook een heel nummertje gemaakt met van over ons tweeën. Was allemaal prachtig. Ik zit zelf op een koor. Popkoor Prestige Zaanstad. We zingen popnummers.
2: Leuk.
1: En vroeger werd dat keurig ingezongen door mensen. Levende stem, echt gewoon natuurlijke mensen.
2: Ja.
1: Is niet meer.
2: Echt niet.
1: Gewoon AI. 5-stemmig. Sopranen, sopranen 1, sopranen 2, alt 1, alt 2 en de baritons, de heren. En soms denk je, maar soms klinkt het echt heel erg robotachtig.
2: Ja.
1: Ze gaan dan letterlijk... het Engels, als je Engelse nummers lekker Engelse nummers vertaalt, dat klinkt dan gewoon helemaal niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook overweging. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan dat je mensen laat komen die dat allemaal gaan inzingen.
2: Dat is het. Het is puur kwestie van. En je kan natuurlijk ook leuke dingen mee doen. Maar het is, ik ben heel benieuwd of mensen op een gegeven moment... Hè, want nu is iedereen er mee bezig en zo. Maar iedereen wil toch ook een beetje ziel in zijn...
1: Dat lijkt mij wel. Ja, de interactie met de stem die reageert op... Dat is wat wij van de mensen die vandaag de dag doen, de ochtendshow... De actualiteit.
2: Ja.
1: Nogmaals, we zijn vrijwilligers. Dus sommige mensen doen ook voice tracking. Die nemen dat op een dag van tevoren. Maar die actualiteit, het inspelen op wat er in die avond, nacht gebeurt. Er overlijdt een popster, waardoor je meteen een nummer kunt... Nou ja, kortom, ik hoef het jou niet uit te leggen. Dus ik doe dit nooit. Ik doe geen voice tracking. Nee. Ik heb ooit bij een andere omroep gezeten. Dat was in Zaanstad. En daar nam ik dan wel eens van tevoren dingen op. Maar ik ben de luisteraars weten dat, een heel enthousiast persoon. En dan zeg ik, oh, wat is fantastisch weer. En dan op het moment dat het uitgezonden is, het alleen maar regen.
2: Die man die zegt maar wat.
1: Ik vind het zelf niet prettig. Ik wil gewoon live mijn ding doen. En nou ja, dan komt het vanzelf
2: wel. Maar jij doet het ook wel. Ja, want ik wil natuurlijk ook van jou alles weten. Dus niet alles.
1: Weet je wat? We gaan eerst even wat draaien. Ja. Want we praten zo lekker door dat het al 9:30 is.
2: Ja.
1: En dat is geen probleem. Maar het Haarlemonders 5 nieuws komt er ook aan. We gaan even muziek draaien. We komen straks bij jullie terug. Blijf lekker luisteren, luisteraars.

Charlie Year met My Madonna. Oh, dan heeft het niet over de zangeres Madonna. Hè? Het is 9:55. En dat betekent dat we nog een Snoopy Dog Dog... zie ik hier staan. Snoop Dogg. Die is volgens mij ook bij het wereldkampioenschap voetbal, denk ik. What's My Name? En dan gaan we naar het Haarlem 105 nieuws.

0: Nou, Snoop Dogg heeft verteld What's My Name. We gaan iets eerder dan gepland, maar daarna komen we echt bij je terug met Wietse, want die heeft nog zoveel te vertellen. En dan pakken we ook meteen even die code rood en wat dat allemaal betekent in Haarlem. En dat betekent heel veel, kan ik je vertellen. En daar gaan we dan ook even over babbelen. Dat is misschien wel even handig. En dan geef ik je ook wat tips waar je in bepaalde openbare zwemwateren niet mag gaan zwemmen vanwege de blauwalg. Dus doe dat absoluut niet. En ik ga je ook vertellen dat de buitenbaden open zijn, maar de binnenbaden zijn allemaal gesloten. Mocht je denken van nou, dan ga ik een binnenbad, want dan is het lekker schaduw. Dat gaat het niet worden. Kom ik straks allemaal op terug. Hij zit klaar. Arthur Meijer. 105
1: Nieuws. Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
1: Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een autobrand zijn gisterochtend 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Bij een botsing tussen 2 bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer volop zon en de temperatuur schiet dus omhoog. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder heet.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Ja, normaal heb je altijd een heerlijk muzieknummer, maar we hebben al genoeg muziek gehoord en jij bent er en ik vind het leuk om even naar het nieuws te kijken, want er is nogal wat aan de hand, kan ik je vertellen. Bijvoorbeeld, als je vandaag zou willen trouwen in de Gravenzaal en de Riebreien, allemaal gesloten, want wat is het vandaag voor dag?
4: Denk er zo groot.
0: Ja, dat
4: is het. Het is gewoon een quiz.
0: Denk eens aan de datum, Wietske.
4: Het is vandaag 26 juni. Moet je nagaan. Nee, jij hebt doorgehaald. Voor jou is het eigenlijk nog 25 juni.
0: Dat zou je
4: 26 juni.
0: 26-06-26.
4: Maar hoezo kan je dan niet trouwen?
0: Nee, de datum is natuurlijk een prachtige datum om te trouwen.
4: Precies.
0: Maar het is zo heet.
4: Ja,
0: de Gravenzaal en de Libreien gaat absoluut niet lukken. Dus dat is een beetje lastig.
4: Ja.
0: Er is een gesprek geweest met een Babs, de buitengewoon ambtenaar van de Burgerstand. In dit geval Jaap Bonkenburg. En ja, die gaat dan die 4 mensen dan toch trouwen. Hij gaat het doen, en misschien ken jij het, maar ik weet het niet. Dat is de dak. Kas.
4: Ja, hier in Haarlem.
0: Dat ken je?
4: Ja, dat ken ik.
0: Nou, een echtpaar zou daar sowieso al de lunch gebruiken. Dus daar wordt nu het huwelijk gesloten. Dat mag dan en kan dan wel. Er gaat een echtpaar bij de afdeling burgerzaken aan de Zeilpoort, de zijkant, binnen. Maar nogmaals, de Libreien en de Groot Graafzaal zijn dus gewoon dicht.
4: Maar zou ik jou wat vertellen, Rob? Weet je waar er ook wel getrouwd wordt vandaag?
0: Nee.
4: Bij het Brouwers Koekje.
0: Ja! Daar kan ik me iets bij voorstellen.
4: Ja, daar wordt vandaag ook om 4 uur ook getrouwd.
0: Daar kan ik me
4: dus dat soort buitenlocaties, die zijn natuurlijk weer in trek. Ja, het is wel heel warm.
0: Jij bent natuurlijk een vrouw, Wietke, maar ik kan me niet voorstellen als je nu in zo'n trouwjurk met

0: die warmte.
1: Ja, en ook al die gasten, hè, dacht ik ook wel een beetje.
0: Dat maakt het toch, wat dat betreft, erg lastig.
1: Ja. Maar zullen er veel zijn geweest die wel deze datum hebben geprikt. Precies, je hebt,
0: Ja. Nou, om even duidelijk te zijn, mensen. Ja, het is bloedheet weer. Je wil natuurlijk verkoeling hebben. Maar er zijn wat negatieve zwemadviezen. En die moet ik wel aan je meegeven. De Veerplas bijvoorbeeld, een recreatieplas aan het Barbeelpad. Negatief zwemadvies afgegeven. Blauwallen, ga daar dus niet zwemmen. Dan heb je onder andere de Haarlemmeerse Bosvijver in Hoofddorp. Dat is een beetje buiten onze grens. Maar dan toch voor de Spartelvijver negatief zwemadvies. Daar is de waterkwaliteit gewoon onvoldoende.
1: Ja.
0: Dat je dat wel. Spaarnwoude, ik golf daar. Heb je een prachtige zwemplas. Maar ook daar is een negatief zwemadvies. Ook blauwgallenalg. Dus denk even na.
1: Ja.
0: www.zwemwater.nl. Kijk daar even op voordat je een plons neemt. Dat het niet de blauwalg is wat dat betreft. Want dat gaat gewoon, niet zo handig. En als je nou denkt van, oké, dan ga ik toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga ik lekker binnen, geen zon. Dat gaat niet. Alle binnenzwembaden zijn gesloten. De buitenbaden zijn wel open. En dan hebben we bijvoorbeeld over de Houtvaart in Haarlem. En in IJmuiden zitten Herenduinen. In totaal kunnen ze 1500 mensen kwijt. En die 1500, die moeten wel zorgen voor hun eigen schaduw.
1: Ja,
0: ik denk dan bij mezelf, Wietske, zou je nu met dit weer naar zwemmen? Ik zou de zon niet opzoeken.
1: Nee, zeker niet. Maar toch begrijp ik niet helemaal. Waarom gaan die zwembaden dicht? Dat is mij
0: binnen,
1: toch niet
0: binnen
1: helemaal.
0: Wordt het te warm. De binnenbaden, dat is gewoon niet te
1: doen. Het wordt echt een soort van sauna.
0: Denk zelf maar je eigen slaapkamer. Ik heb gelukkig een airco in mijn slaapkamer.
1: Oh,
0: en die staat de hele nachten. En dan is het heerlijk. Maar op het moment dat je een klein plasje moet plegen, je loopt naar buiten, loop je echt tegen een muur. Het is echt gewoon hartstikke warm.
1: Ja.
0: Dus dat is vanuit de veiligheidsoverwegingen.
1: Ja.
0: Nou, je hebt het misschien meegekregen, DEFCON. Een heel groot festival waar mijn oudste zoon gisteren de pre-party is begonnen. En aan het eind van de avond te horen kreeg, we stoppen met DEFCON. DEFCON vrijdag, zaterdag, zondag komen mensen uit Mexico enzovoort. En natuurlijk, hè, ze hebben gelijk.
1: Ja.
0: Als het niet verantwoord is, moet je het niet doen.
1: Ja.
0: Maar ja, dan toch, daar waren er zelfs ook wat opstootjes. Er moest de politie bij komen.
1: Omdat ze helemaal boos waren en niet doorgingen.
0: Mensen zijn dat je denkt van, wat er wel doorgaat, ik weet niet of je dat. Ken jij het beachfestival Luminosity?
1: Ja, nou, ik fietste langs het strand. En ik denk, wat is dit voor gaas dat er werd opgebouwd? Wat leuk je dat noemt. Want het is echt mega. Het is echt, het werd opgebouwd de afgelopen dagen. En het begint vandaag, hè, tot zondag.
0: Het is gisteren begonnen.
1: Oh, ik dacht op donderdag.
0: Nee, maar maakt niet uit. Het is gisteren begonnen. Iedereen denkt van, oh god, als er maar door. Ze hebben besloten om het programma vanaf 12 uur te stoppen. Het begint pas om 6 uur. Dus het gaat wel door. Je kunt er naartoe. Het bevindt zich, donderdag is het aan de gang. Op de Noordboulevard van de Badplaats.
1: Ja.
0: Dus het festival gaat wel gelukkig door.
1: Ja.
0: Maar 6 uur, dan zal het iets minder warm zijn. Dan gaat die zon natuurlijk al een beetje.
1: 5 stages, het was wel waanzinnig. Ik dacht wel, wat gaaf dit. Toch denk ik dan van, is het zo ongekend warm? Want ook die code rood, dacht ik, jeetje. Of zijn we met z'n allen ook.
0: Ja.
1: Begrijp je wat ik bedoel? Het is ook. Het is toch wel vaker zo heel warm geweest.
0: Ik begrijp het, maar aan de andere kant. Ja, men gaat niet over één nacht ijs.
1: Nee,
0: want ook daar heb ik een stukje over gevonden in het Hamersabbat. En ik vond dat wel. Kijk, we weten Groningen, Friesland en Drenthe en Zeeland is het nog steeds code oranje. Op de Waddeneilanden moet je zijn, want dat is code geel.
1: Ja, er staat.
0: Dus daar zou je even met de boot over moeten. Maar even, dat is dan ook weer wat. Maar hoe gaat nou zoiets in het werk? Wie bepaalt nou dat het code rood wordt? Nou, dat is een zogenaamde weerimpact team. Mooi woord, 3 keer woordwaarde.
1: Ja.
0: En die neemt de beslissing over code rood. Wie zit er daarin? Nou, dat zijn de vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Nationaal Crisiscentrum, dat klinkt heftig. Dat is het ook misschien wel een beetje. Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ProRail.
1: Okay,
0: want
1: dat is echt wel
0: zij
1: een groot
0: hebben
1: team.
0: Zicht op wat de gevolgen zijn op de weg, op het spoor, het water en de landelijke evenementen.
1: Ja.
0: Die kennen ze. Dus zo wordt dat eigenlijk een beetje. En ja, dan is de code rood wordt gegeven, maar als het een grote impact op de samenleving heeft.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben wel met je eens dat er natuurlijk een discussie ontstaat. Hoe heftig is het vandaag nou?
1: Ja.
0: Dat
1: want ik fietste
0: rood.
1: Lekker
0: want
1: naar jou toe, Rob.
0: En ik zeg nog tegen jou van, oh god, hoe gaat het met je? Lukt? Nou, zeg, ik valt wel mee.
1: Ja, want ik fietste zo lekker langs die randweg. En het is best een beetje een windje. En ja, ik moet je zeggen, ik kan wel goed tegen de warmte. Maar ik was dus inderdaad een paar dagen geleden aan het strand. Nou, het was gewoon heerlijk lekker.
0: Ja.
1: Dus ook dat strandfestival. Maar ik begrijp het. Ik bedoel, het zal natuurlijk heel goed overwogen zijn. Maar soms denk ik ook wel, er hangt overal een code aan.
0: Ja.
1: Soms denk ik,
0: Natuurlijk. als het kalf verdronken is, dempen de put. Op het moment dat er natuurlijk toch mensen... ik begreep van Defcon, maar dat is niet helemaal... dat is niet door het nieuws bevestigd, maar dat er iemand overleden is gisteren. Weet je, en dan ga je toch op een gegeven moment dingen krijgen. Is dit van, net zoals mensen die aan het hardlopen waren, de grachtenloop die van 10 naar 5 kilometer werd gedaan. Ja, weet je, je wil die verantwoordelijkheid niet op je schouders hebben. Want dan gaat iedereen wijzen, waarom hebben jullie dat gedaan?
1: Zeker.
0: Dus ik vind dat altijd lastig. En vooral, nogmaals, Defcon, waar heel veel mensen... De mensen die één kaartje voor de vrijdag en de zaterdag, dus niet de weekendkaart, dat waren bijna 15.000 mensen. Die mochten allemaal niet meer komen.
1: Ja, het is
0: en dat
1: wel
0: waren
1: heftig.
0: Mensen die dus ook hotelletjes geboekt hadden. Ja. En misschien met een vliegtuig binnen waren gekomen. Ja, het is heel triest, maar dat maakt het wel lastig.
1: Ja, heftig om te beslissen ook. Hè? Ja. Dat jij dan moet degene bent die dan zegt... Ja.
0: En weet je wat dus grappig is? Als je dan de weersverwachtingen volgende week kijkt, gaan we ineens 20 graden, maar wel iets van 15 graden naar beneden.
1: Ja, het gaat echt heel hard naar beneden.
0: Maar dat is typisch. Maar ja, en dan krijg je natuurlijk ook de discussie. Is dit nou global warming?
1: Ja.
0: Is dit nou... Want dit hebben we nog nooit zo heel erg gehad.
1: Wat denk jij?
0: Ja, ik denk wel dat we een opwarming van de aarde hebben. Ja. Dat zie je aan alle kanten. Ik kom net terug van een reis Alaska.
1: Ja, wat geweldig.
0: En daar zie je gewoon... Dat noemen ze de Hubert Glacier. Dat is bij Canada. En die is bekend om het feit dat er elke keer... ijs van afvalt. Dus dat blijft constant doorgaan. Wij hadden de pech dat het heel mistig was en ik heb je hele gletsjer niet kunnen
1: zien. Mooi, laus, hè?
0: Oh, hoor je het? Ja, daar valt wat af.
1: Ik hoor het.
0: Nee, maar ik absoluut denk ik dat er wel wat aan de hand is.
1: Ja.
0: En dat is ooit gezegd, wij worden het Benidorm van Europa, dat het hier ook steeds warmer wordt. En ik hoor mensen nu al roepen van, misschien moeten we maar richting Zweden, Noorwegen.
1: Ja, daar had ik gisteren ook.
0: Want daar heb je 22 graden en dat is buitengewoon prettig.
1: Dat wordt als je nu, ik denk wel, als je een beetje slim wil, moet je daar een beetje voor uit op. Ja. Ook als je vakantiehuizen en weet ik wat. Dat, het gaat echt veranderen, Want ik hou heel erg van Griekenland, maar dat staat ook elk jaar in de fik natuurlijk.
0: Dat wordt zo warm.
1: Dat wordt zo warm. Nou, ik heb een campertje, dus wij rijden gewoon lekker waar het lekker weer is.
0: Een campertje waar je bovenin
1: ga ik wel lekker op de fjord zitten.
0: God.
1: Nou, ik geloof Daan van Boerdonk hoorde ik, die was met zijn camper naar Noorwegen, hoorde ik in zijn programma. Maar die vindt, dat is zo mooi. Ik ben eigenlijk nog nooit in Noorwegen geweest.
0: Nou, ik toevallig een echt heel erg leuk, kan ik iedereen aanraden. ANWB heeft een reis met de trein Denemarken, Zweden en Noorwegen. Doe je verschillende hotels op loopafstand met je koffertje. De volgende dag niet om 8:00 's ochtends op het station, maar 12:00, 12:30. En zo kun je een aantal plaatsen bergen. Oslo, Stockholm, ben het Abba Museum geweest. Hartstikke leuk. Nee, dus dat is echt aan te raden.
1: Ja.
0: En je hebt prachtige fietsvakanties in Zweden.
1: Ja.
0: Dat is nog zoveel moois. Je hoeft niet helemaal naar Tokio, Rob.
1: Nee,
0: en naar Alaska.
1: Waarom heb je dat? Nee, maar wat een reis. Heb je zeker de luisteraars wel verteld, denk ik, of niet?
0: Precies, zo werkt het. We gaan even wat draaien.
1: Ja.
0: En dan pakken we weer een nieuwsitem. En dan komen we weer terug bij de luisteraars.
1: Yes.

0: Nile Horan op je radio. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En we zijn er ook in het weekend voor de vroege vogels tussen 7 en 9. Wauw. En dit weekend met Ron Anbeek. Zeker. Dus 7 dagen in de week. En dat geldt overigens straks om 10 uur ook voor Jan Gaus. Elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Met Haarlem werk tussen 10 en 12. Dan luister vooral op die zondag, hè, tussen 8 en 10.
1: Dat mag
0: allemaal.
1: Ja, mooi.
0: Je mag een beetje reclame maken voor je eigen programma, denk ik bij mezelf. Ja. Wietke, ja. Hoe zit jij? Jij woont in Haarlem?
1: Ik woon in Haarlem, ja.
0: Hoe gaat het met jouw auto?
1: Hartstikke goed, nee hoor.
0: Je moet er de
1: staat lekker
0: hebben.
1: Voor de deur. Nee, we hebben wel één auto. Hè, want we hadden er twee. Dus we hadden het, ja, weet je, ik doe ook veel op de fiets. En ik werk ook veel thuis. Ja? Maar ik doe wel veel op het fietsje. Dus ik ben ook wel een vroegere Amsterdammer, zeg maar. Daar
0: hoor je niks van?
1: Nee, daar hoor je niks van. Heel netjes praat ik. Nee, dus ik heb één autootje voor de deur.
0: Oké, nou, de tarieven voor de gemeentelijke parkeergarages in Haarlem, die gaan met 10% omhoog. Ja, ik vind het nog een bedragje. Ja. Dat extra geld is namelijk nodig, daar komt die voor de invoering van het betaald parkeren te financieren. Het betaald parkeren wat we in Haarlem-Noord gaan krijgen. En volgens mij ook nog een andere buurt, maar daar kom ik zo wel even op. De verhoging zorgt ervoor dat de appelaar in dit geval meer dan 5 euro per uur gaat worden. 5,20 euro. De Kamp, Houtplein en de Raaks worden 4,50 euro. En de Drever wordt 3,40 euro. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb wel eens in de Cronier geparkeerd. Dan is het redelijk goedkoop. Ja. In dit geval wordt dat 2,20 euro. En dan loop ik gewoon wel de stad in, denk ik dan bij mezelf. Ja. En er is ook nog een garage aan de Floridastraat. Ja. Ik weet niet of je die kent.
1: Nee, die ken ik niet. Maar ik zat natuurlijk ook een beetje te koekeloeren. Want je hebt inderdaad zo'n site ook Parkeer Haarlem. Maar dat is eigenlijk best wel goed om daar zo te kijken. Want
0: Nou, die Floridastraat, ik moet ook even kijken waar dat dan precies zit. Maar 1,40 euro, dat is het goedkoopste eigenlijk.
1: Ja, dat is geweldig. Ja.
0: Dus de gemeente Haarlem benadrukt overigens als je een abonnement hebt, gaat die prijs niet stijgen. Nou, dat is heel aardig. En de parkeermeters op straat, geen hogere bijdrage. Maar wacht even, dat is voor korte duur. Want PRO, D66 en CDA hebben deze maand in hun coalitieakkoord afgesproken dat parkeren in de parkeervakken binnenkort 5% omhoog gaan.
1: Dus het is ook een beetje wat zo'n
0: neus. Precies, de tarief is noodzakelijk al dus het stadsbestuur. Bedoeling is dat het hogere parkeeropbrengst de kosten dekt voor het invoeren van betaald parkeren.
1: Ik vind het wel een beetje gek ook een beetje.
0: Schrik niet, hè? Het fenomeen blijft tot 2030 de stadskas jaarlijks zo'n 630.000 euro kosten. Betaald parkeren.
1: Ja, waar we sowieso niet echt op zitten te wachten. Dus ik vind het een beetje vlek op vlek dit ook.
0: Dat moet je gaan vragen. 630.000 euro. Is dat de administratie? Is dat het neerzetten van betaalparkeer? Dat begrijp ik.
1: Ja.
0: Ik vind het nogal een bedrag.
1: Ja, ik vind het ook een enorm bedrag. Zullen we in Haarlem vandaag even iemand uitnodigen die dit even gaat uitleggen aan ons?
0: Collega's, als jullie luisteren.
1: Ja,
0: dit is
1: deze
0: wel een item waar je denkt van bij jezelf van ik nodig de nieuwe wethouder maar eens even die er verantwoordelijk voor is. Maar goed, dat betekent in ieder geval, het is nog geen Amsterdam. Dan nog, als je denkt, lekker makkelijk, ik zet hem even neer bij de duurste, in dit geval de Appelaar, want dan ben ik midden in het centrum van Haarlem. Ja, dan gaat die teller lopen. En
1: maar wat betaal je dan voor als je hem gewoon in het centrum zet? Gewoon niet in de parkeergarage, maar op straat. Is duurder ook volgens mij, toch?
0: Volgens dit verhaal in het Haarlem Stadblad zou het wat dat betreft ongeveer gelijk moeten lopen. En zeggen ze dat de parkeergarages omhoog gaan, maar de parkeervakken niet.
1: Nee, dat is ook 6,70.
0: Het voornemen wat de coalitie wil gaan doen.
1: Ja.
0: Dus
1: dit is nog niet het laatste woord over gezegd.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Absoluut. Maar jij hebt nog steeds, zeg maar even in jouw, waar jij woont, dat is nog wel gratis parkeren?
1: Ja, dat is dat buurtje, dat heet. Zal ik even mijn naam en het huisnummer? Nee. Maar het is inderdaad een wijkje zo van de randweg daarin. Dus dat is inderdaad nog niet betaald. Grappig is wel, nu we het er zo over hebben, is dat het eerst was het echt heel druk met parkeren. Zo'n jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Ja. En opeens Laatst zei ik tegen mijn man van... het lijkt wel alsof het veel rustiger is. Dus het, ergens neemt dus blijkbaar dus toch de auto...
0: Of men heeft andere plekjes gevonden waar men...
1: Maar dit zijn de mensen gewoon in de buurt. Onze straat is echt minder druk. Met dat autodelen doen veel mensen ook. Dus bij ons is dat parkeren dus niet echt een probleem nog.
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, Wietke. Ik woon in Assen-Delft, dat is onder het kanaal. Ik ben wel een geboren getogen Haarlem. Ik kom uit Haarlem, vind nog steeds een prachtige stad. Maar in Assen-Delft zit ik... Zo'n nieuwbouwwijk, zeg maar, daar woon ik al jaren. En toen wij dat huis kochten, zeiden we al... dit wordt één grote parkeergarage. Wij zijn daar een tijdje weg geweest en we terugkomen. Huizen aangehouden, konden we niet verkopen. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar die kinderen zijn allemaal oud geworden. Ze zijn gewoon gezinnen met 4 auto's. 2 kinderen. Ja. En dan heeft er ook nog iemand bijvoorbeeld... die doet een autorijschool, dat is dan een 5e auto. Ja, dat betekent als je s'avonds ergens naartoe gaat... je gaat sporten en je komt terug... dan moet je je auto dus 2, 3, 4 straten verder zetten.
1: Erop zetten. Dat is echt Amsterdamse taferelen zijn dat. Ja. Maar je hebt het toch niet nodig? Nou, dat bedoel ik. Volgens mij onder een bepaald soort... ik weet niet welke leeftijd het is... maar gaan mensen juist toch hun auto's wegdoen... en dat auto delen en elektrische fietsen en zo. Ja. Dat zou toch wel goed zijn. Ja, dat is wel vrij extreem.
0: Blijft een lastig onderwerp dit. Is nogmaals het laatste woord denk ik ook nog niet over gesproken.
1: Nee, zeker niet.
0: We gaan nog wat draaien. Want jullie zitten ook te wachten op muziek... in plaats van alleen maar verhalen.
1: Ja.
2: Goedemorgen.

0: En YCA. Dat heeft niks met de YMCA te maken, overigens. All Fish in the Sea. Als dat maar goed blijft gaan met al die, vooral met die warmte, zullen de vissen ook wel last van hebben,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja, hoor. Ze gaan heel stil liggen.
0: Oh.
1: Ja, nee, serieus.
0: Niet bewegen, nee, dat is wat dan denk je, oh, wat ligt die vis stil,
1: ja,
0: maar.
1: Ja, is hij niet dood, dan heeft hij het gewoon warm.
0: Die blijkt gewoon niet meer te leven, wat dat betreft. Lieve mensen, we kijken op de klok. En wat gaat zo'n uur dan snel als je met elkaar, als collega's die elkaar niet of nauwelijks nog ontmoet hebben. Ja, dan, dat je gewoon even lekker bij elkaar kunt praten.
1: Leuk, ik vond het gezellig, hoor.
0: Wietke, je bent van harte geen enkele verplichting. Dat zei ik ook tegen Dagmar afgelopen dinsdag. Maar je bent van harte, ik laat de bal bij jou liggen. Je bent van harte, ik ga niet van harte.
1: Het is een heel leuk WK, is dat,
0: precies,
1: hè?
0: Precies. Wanneer kom je weer? Maar je bent van harte welkom om, om dit nog verder uit te diepen.
1: Leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Aanstaande zondag, tipje van de sluier? Gaat er iets spannends gebeuren?
1: Er gaat iets spannends gebeuren. Nou, ik neem je lekker mee in deze week. We gaan het digitale stand van zaken natuurlijk met Martijn en de straatvraag. Moet ik nog even kijken wat ik de mensen ga vragen. Dat is altijd een beetje een last minute. Want je wil natuurlijk even weten, wat speelt er?
0: Nou ja. Hoe bent u met code rood omgegaan?
1: Ja. Nou, dat wordt natuurlijk wel echt overal gevraagd. Ja, ik probeer altijd ook een beetje te kijken wat wordt er nog niet gevraagd.
0: Ja, precies.
1: Nee, maar mensen, het wordt gewoon gezellig en lekkere muziek natuurlijk. Dus ik zou zeggen, wees erbij.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Blijf vooral Haarlem 105 luisteren. En zeker op zo'n zondag waar allemaal voetbaldingen doen. Dan moet je gewoon denken, ik ga lekker radio luisteren. Dat voetbal heb ik wel even gezien. Tussen 8 en 10, Wietke Jansen, Wietke op zondag.
1: Yes.
0: Fijn dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik wens jou een heerlijk weekend.
1: Ja.
0: Goed smeren en flink drinken.
1: Zeker. Ik wens jou een lekkere nacht vanaf. Want jeetje, je bent ouderwets doorgetrokken, hoor. Ik ben echt wel stoer.
0: Dat gaat helemaal lukken. Komt helemaal goed. Mensen, hebben een goed weekend. Ik ben er dinsdag weer. Hoi, hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampt het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 26 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Wel misschien de heetste dag. Oh.

Malen. Goede aanval. En Brobbey bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong. Skiri, het blijft misgaan bij Tunesië.

0: 26 juni. Hallo? Yes, Clint. Nu is het nog een beetje in de ochtend. Maar de temperatuur hier op mijn zolderkamer begint ook al aardig op te lopen. En ik heb geen airco, ik heb geen van. En om nu het raam open te zetten, ja, ik weet niet of dat een goed idee is. Hallo, was dit Jazz Clean and the Summer is Back.
1: Oh, you treat me right, boy, satisfied, got you on my mind.
0: En dat is de titel, Jesse en Calvin Harris. En de nieuwe single, Satisfied.

0: van Velzen. Ja. Dance Valley zal die zijn. En misschien neemt hij daar ook wel een zangeres mee. Bijvoorbeeld die Jazzy. Dat denk ik van, ja, dat zou wel leuk zijn. Hè? Ja, en Satisfy. Goedemorgen. Het is... Ja, ik klaag er niet meer over. Ik vind het aan de ene kant ook wel lekker. Ja. Oh, zeker. Goedemorgen, Haarlem 105 en Billy Stewart.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Veronica had toen bij de top 40 de klapper van de week gemaakt van deze jingle. Billy Stewart. En de Summertime.
1: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
0: Heerlijke klassieker die altijd al zo mooi weer is. Ik heb er altijd weer eventjes bij moeten halen. Absoluut. Goedemorgen. Oei, oei, oei. En Taylor Swift heeft ook een nieuwe single uit.

0: knew it. I knew you.
1: I knew it, I knew you.
0: Ja, zij zegt toch veel beter dan ik. Taylor Swift. Lekker een nieuwe single van haar die veel wordt gedraaid hier bij Aardappel 105.
1: I knew it.

Ja, ja. Code rood, maar het honkbal gaat vandaag gewoon door. De honkballers zijn wel wat gewend. Want vandaag start, ondanks de verwachte hitte, gewoon de honkbalweek. Voorzitter Peter van der Aart heeft er zin in. Ook spelen bij hoge temperaturen voor honkballers niet ongebruikelijk. En de organisatie heeft ook een eigen hitteplan opgesteld. Dus gratis waterpanden, waterpunten zijn er aangelegd. En feestelijk wordt het de honkbalweek, de Haarlemse honkbalweek. Heerlijk, heerlijk, heerlijk om daar ook weer naartoe te gaan natuurlijk. Ja, hoor. En ja, al mooi altijd hoor. Die honkbalweek, echt gaaf. Eens even kijken. Ja, straks het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere een bakfietser die gewond is geraakt na een botsing met een bus op de Nassaulaan. Al dat soort dingen kun je ook bekijken trouwens op onze website.

natuurlijk ook die klassieker van Joe Cocker, Summer in the City. Mag natuurlijk allemaal niet ontbreken op zo'n ontzettende tropische dag. Op 26 juni, een van de warmste dagen die we ooit hebben gehad in Nederland. Nou, heb je die toch maar even lekker mooi meegemaakt. Veel hydrateren, dus veel drinken. En dan bijvoorbeeld gewoon water. Geen bier erin gooien. Geen bier erin gooien, nee. Arnhem 105, ik hoop dat we hem snel weer gaan horen, Bas van der Schuit. Want dit was zijn eerste nummer bij Arnhem 105. Ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven. En dan het weer voor de komende dagen. Zoals gezegd, vandaag code rood. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden en de zon schijnt volop. In de loop van de dag draait de wind en koelt het af naar 30 graden. Morgen blijft het rond de 33 graden en is er in de avond kans op een bui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: I'm Walking on Fire. Met muziek uit de buurt. Regelmatig hier bij Haarlem 105, muziek uit de buurt. Overal tussendoor die muziek uit de buurt. Dag en nacht gaat dat door. En Block and Crown hoorde je ook met Hold Me Closer. En je bent ook bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Het is chaos, chaos, het is chaos, chaos. Op je radio, radio. Jan Chaos, chaos, de hele zomer door.
0: Ja, vandaag dus de start van de Haarlemse honkbalweek. Ik vind dat altijd een heel mooi, geweldig om daar naartoe te gaan. Maar als ze naartoe gaan, de sfeer is fantastisch. En dat natuurlijk allemaal in het Piemelier Sportpark al jarenlang. Dus dat wordt mooi. Auto's beschadigd door brand in Schalkwijk. Wordt brandstichting vermoed. Schade bij een botsing op de Amsterdamse Vaart. Voorzorgsmaatregelen in de regio vanwege de hitte. Het is echt even uitzitten. En wat natuurlijk fantastisch is, dat eigen geldbiljet voor de Pride Haarlem. Mooi bericht daarover. Haarlem 105 was erbij dat het biljet werd gedrukt in het roze. Ja, mooi. En dan staan ze daar gewoon bij de drukpers. Camera erop, geluid erbij. Ai, ai, ai. Heel mooi. Heel gaaf. En dit is gewoon een officieel betaalmiddel. Hè? Ja, je kan hem ook dan straks uit een

0: Zien we Van Dijk, Dumfries, Gakpo. In het midden Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel. Zelf Brian Brobbey. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal. Derde goal dit toernooi voor Brian Brobbey. Open huis bij Tunesië. In de eerste minuten van deze wedstrijd. En nu al 2-0.
1: Dit is 105. De radio

0: Christians.
1: Escape. En misschien ga je de stad wel uit. Omdat je wat verkoeling wil gaan opzoeken. Kan ik me voorstellen. Maar blijf wel weer een beetje binnen het bereik van Haarlem 105.
2: Ja.
1: En tegenwoordig met DHB is dat best ruim.
2: Ja.
1: En Escape was dit bij Haarlem 105.
2: Ja.

0: zangeres Rani. Lekker uptempo plaatje.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Het Spanenstadconcert zit er ook binnen aan te komen op zondag 5 juli om 2:00 in de middag. Het is inderdaad een matinee-voorstelling. Heeft allerlei oorzaken, allerlei voordelen ook. De Bakenessengracht. Je kunt er ook wat gemakkelijker dan met je sloep naartoe. Je hoeft niet zenuwachtig te maken over, ja, hoe moet ik nou s'nachts weer in het donker terug? Nee, dat heb je dan niet. Je kunt er ook met je sloep gaan liggen. En dat kost wel wat geld, €55 of €75. En denk je, zo, dat is een hoop geld. Ja, maar als je dat een beetje deelt met elkaar, dan valt het allemaal best wel mee. Dus het Kermen Jeugdorkest, die gaat dan spelen. Voor de verder is het helemaal gratis. Dus eigenlijk de mensen die in zo'n sloep, die financieren ook het volledige Spanenstadconcert. Of in ieder geval een deel daarvan. En dat allemaal op 5 juli in de Bakenessengracht.

Grace Jones. Now, I've seen that face before. Heerlijk nummer van haar. Absoluut. Ja. NOS Journaal zit eraan te komen. Deze vrijdag. Straks het NOS Journaal om 11 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met Haarlem Werkt. En dit is...

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Défilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 26 juni. 105. Vrijdag.
0: Jan Gaus.
2: Met Aswad en Shine en Jimmy Cliff.
3: Daar zien we Van Dijk, Dumfries, Gakpo. In het midden Ake, voorzet. En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Robbie. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal. Derde goal dit toernooi voor Brian Robbie. Open huis bij Tunesië in de eerste minuten van deze wedstrijd. En nu al

0: ik zie toch wat hier in... wat er gaat komen.
1: Het is Gaals,
0: ik
1: ben helemaal Gaals, op je radio. Jan Gaals, Gaals, de hele zomer door.
0: Eens even kijken.

waarom zie ik dat nou pas? Het is niet te geloven. Ze zijn al geweest. En het is helemaal aan me voorbij gegaan. Wat baal ik hiervan, zeg. Niet te geloven. Nou, Gaans maakt maar bekend wat dat dan was. Nou, dans mee op de tijdloze soul en R&B club classics. De Golden Tour van de Amerikaanse soul en R&B trio Shalamar. Ja. En dan denk je van, nou, waar gaan die dan optreden? In de film. Met A Night to Remember, Take That to the Bank, I Can Make You Feel Good, There It Is. En ze waren dus gisteravond gewoon hier in de Phil. Het is toch niet te geloven? Heb ik helemaal gemist. Ik heb er ook helemaal geen reclame voor gemaakt, wat stom. Man, oh man, oh man. En allerlei, helemaal mee opgegroeid. Vandaar dat ik er zo enthousiast over ben. Het is, Shalamar is bekend van het legendarische tv-programma The Soul Train. En was succesvol in de hitlijsten van de top 40 met The Second Time Around, I Can Make You Feel Good. En met 18 noteringen in de UK top 75. En meer dan 25 miljoen verkochte platen. Ik denk alleen dat Jody Watley er niet bij was. Maar goed, helemaal in het goud. En dan de Club Classics, de Golden Tour met Shalamar. En dat allemaal gewoon in Haarlem gisteravond. Niet te geloven. Nou, eens even kijken. Kan ik iets?

Feel Good, Right in the Socket, Take That to the Bank. Ze zullen gisteravond allemaal zijn langsgekomen in de Feel. En misschien ook wel dit nummer, There It Is. Want Shalamar was in de stad, in Haarlem, in de Feel. Helemaal gemist, ja. Ik ben er niet heen geweest, maar...

Pablo Novel en Sunshine in Stereo. En heerlijk nummer. Ja. En als het dan weer zo'n beetje mooi weer is, ja, dan haal ik hem alweer eventjes terug.

evenement. Haarlemse immateriële erfgoed bestaat al heel lang. En heerlijk om daar weer naartoe te leven. En vandaag gaat het van start. 9-daagse evenement. Er komen toch maar even tienduizenden bezoekers naar het Pimmelier Sportpark. Om daar hun favoriete spelletje te zien van het honkbal. Ik kan niet zo goed fluiten. Ik probeer... Moet je maar opletten als het dan ingegooid gaat worden. Dan gaat het publiek mee fluiten. Dat vind ik altijd heel mooi. Ja, ik weet niet of ze dat nu nog, maar vroeger deden. Ja. Food trucks, merchandise, van alles aanwezig. De Haarlemse Honkbalweek. Sinds 1961. Hè? Ai, ai, ai. Helemaal gaaf. En vandaag gaat het beginnen. En mooi speelschema daar in de... Echt mooi om daar een keer heen te gaan. Mocht je daar nog nooit geweest zijn met dat Haarlemse Honkbal, ik kan het je echt van harte aanbevelen. Al vind je dat spelletje... ga wel met iemand die er een klein beetje verstand van heeft, want die kan dat dan een beetje uitleggen. Echt heel mooi. Ja, de honkbalweek. Vanaf vandaag weer. Honkbal 9-daags is het daar. En dit is Nectar Wood. And wine into water. It's a-

Om 3 uur begint het met de Arnhem Songbalweek met Italië. Trap dan af om 3 uur tegen Tsjechië. Als ik het goed uitspreek. Team Kingdom, dat is het Nederlandse team. Tegen de International Globetrotters om 19:30. En morgen om 11:30 de Chinese Taipei tegen Curaçao. Ja, Curaçao die is er helemaal mee verslingerd met dat spelletje honkbal. En zo gaat het door. Je kunt het bekijken, dat hele honkbalschema staat ook op hun site. En daar kun je ook de kaarten kopen van dit enorme leuke event. Tot en met zaterdag

0: erbij. Iets harder dan het 5 on the beach. Ja, een mooie wedstrijd gisteravond. Misschien heb je wel gekeken. De volgende avond, de volgende wedstrijd van Nederland. Is helemaal, ja, wat moet je daarvan zeggen? Is dat dan nacht of is dat in de vroege ochtend? Maar mooi dat groepswinst voor Oranje. Maandagnacht. Wacht een wedstrijd tegen Marokko. 3-1. 1-3, is maar net hoe je het wil zeggen. Gewonnen van Tunesië.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven. En dan het weer voor de komende dagen. Zoals gezegd, vandaag code rood. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden en de zon schijnt volop. In de loop van de dag draait de wind en koelt het af naar 30 graden. Morgen blijft het rond de 33 graden en is er in de avond kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

op de doellijn. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal. Eindelijk uit een hoekschop. Aan de voor Nederland goede kant. Loopt naar de eerste paal toe Van Hekken. En dan is er op de doellijn geen redder meer aan. Jan-Paul Van Hekken brengt het verschil weer op 2.

0: you be free.
1: Let
0: Sam
1: no
0: Smith.
1: One change your mind.
0: En Gabrielle Chilmi en Pure Love. En je bent ook weer bijgepraat over de nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: De superfoute zomerhit.
0: Ja, daar kan deze ook onder geschoven worden. First

Find a Beach Baby. Arnhem 105 deze vrijdag. Misschien heb je vanmiddag wel lekker vrij. Ik ben weer zo dom geweest om allerlei dingen te accepteren in mijn agenda. Maar ik dan ook zoiets heb van ja, daar kan ik nu ook niet meer onderuit. Maar ik heb echt zoiets, ik zit in mijn agenda te kijken en denk, why? Waarom heb ik dit gedaan? Maar goed, ja.

0: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes? Doet hij de muziek? Go! Jam Gauws in de zomer. 105.
1: Ik vind het zo lekker, hè? Om een beetje van die oude zomerse plaatjes ook uit het systeem te vissen. En dit is splitsing en wind en zeilen.

kreeg een appje van Ben. Die zei, hey, goed nummer. Lekker nummer. Heeft hij goede herinneringen aan. En wind en zeilen. Splitsing was dit. Ja. Je luistert naar Haarlem 105. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. We komen uit de hoofdstad van Haarlem, van Noord-Holland. De hoofdstad van Haarlem. De hoofdstad van Noord-Holland. En we zijn er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk ook een beetje voor Zandvoort. En al die andere omliggende gemeentes. Zeker. En dit is Rag & Bone Man. And time to...

True Love, Ragged Bone Man. 105. En dit weekend, morgen, kennis maken met duurzame landbouw en lokaal voedsel. Kom dan naar de open dag van de Wieke Porter Stadsboeren. Er zijn rondleidingen over de zelfoogsttuin, over de fruitgaard. En je kunt er naar de bloempluktuin gaan. We onder onze nieuwe mobiele kippenkar in de fruitgaard. En ja, daar kun je allemaal naartoe. En waar zit dat eigenlijk? Even de locatie. De Binkenvoorde. Naast de Ooster de Bruinlaan nummer 1. En dat in Arnhem. Puff even uit op het terras voor een kop koffie of thee of taart. Vanaf morgenochtend om 10 uur. Deze boeren. Ja. De stadsboeren. Mooi. Mooi initiatief. Ga daar naartoe. Altijd leuk. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Pratel natuurlijk. En met deze warmte is het wel lekker. De sign.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breesanddijk op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. The warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Met files op onder andere A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Apkoude heb je nu 10 minuten vertraging. Van de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad Koog een kwartier oponthoud. En tot slot op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Schoorl heb je nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5:00 ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven. En dan het weer voor de komende dagen. Zoals gezegd, vandaag code rood. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden en de zon schijnt volop. In de loop van de dag draait de wind en koelt het af naar 30 graden. Morgen blijft het rond de 33 graden en is er in de avond kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nu 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Na de gemiddeld beroerdste nacht van het jaar help ik je richting je weekend met nu Bruno Mars.

Ik ben brak. Dat is echt niet normaal. En ik heb gisteren niet eens één druppel alcohol op. Ja, het is echt bizar. Een hele warme, benauwde goeiemiddag. Mika hier op Haarlem 105. Draaide Bruno Mars en Risk It All voor je. Ja, en ik voel me dus echt verschrikkelijk brak. En niet dus omdat ik het er gisteren van genomen heb. Nee, het komt door die warme plaknachten deze week. Misschien herken je dat. Ik slaap echt nauwelijks. En dan was er vannacht ook nog Nederland-Tunesië. Heb je gekeken? Ja, ik wel. Had ik misschien beter niet kunnen doen. Ik ben gesloopt, jongen. Niet normaal. Ik kom zeker 8 slaapuren tekort deze week. En dan misschien waar ik het allermeest nog van baal. Ik heb het weer helemaal verkeerd voorspeld in onze WK-pool. Ik dacht 2-0 Nederland zal het wel zijn. Nee hoor, 3-1. Ja, daar zometeen meer over die WK-pool. Want ik heb iets leuks bedacht voor vanmiddag. We gaan vanmiddag namelijk hier bij Haarlem 105 serieuze prijzen weggeven. Goed, hoe dat in elkaar zit en hoe je kans maakt, dat leg ik je zo allemaal uit. Eerst even rustig opstarten. Kopje koffie en vooral een glaasje met ijswater. En dan kunnen we echt van start. Hey, het is Clean Bandit hier op Haarlem 105. En dit is Redder Bee.

Gasgun en Joy op Haarlem 105. Ja, hoe gaat het met jouw voorspellingen in de WK-pool? Vannacht Nederland-Tunesië. Ik zat er weer helemaal naast. Betekent dat ik nu weer echt helemaal onderaan sta in onze WK-pool bij onze vrienden. En misschien herken je dat wel. Dan wil ik graag iets voor je doen. Speciaal voor alle mensen die net als ik echt nul kans meer maken om winnaar te worden in de WK-pool. Speciaal voor die mensen ga ik vandaag iets weggeven hier live op Haarlem 105. En want binnen nu en een paar minuten wordt dus iemand op de radio winnaar van een WK-pool. Ja, nu al. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mij even laten weten hoe slecht je daar eigenlijk voor staat in je WK-pool. Dus heb je een voorspellingpoeltje met je werk, met je vrienden of met je voetbalteam en gaat het echt verschrikkelijk slecht, sta je net als ik helemaal onderaan? Stuur dan je huidige score naar haarlem105.nl/studio of app gewoon met 06 105 105 38. En misschien ben jij dan zometeen de winnaar van de allereerste WK-pool van Nederland en win je dus een te gekke prijs.

0: Oude Bob op Haarlem 105 en Nothing to Lose. Ja, ik zie mezelf dus als een redelijke voetbalkenner. Ik kijk af en toe wat samenvattingen. Maar toch sta ik helemaal onderaan de WK-pool met mijn vrienden. En het gaat echt helemaal mis. En met mij zijn blijkbaar veel meer mensen. Daarom geef ik vandaag een prijs weg. Een troostprijs aan degene die er het aller slechtst voor staat. Diegene wint namelijk zometeen een WK-pool. Ja, nu al. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even je beschamend slechte score door te sturen. En dan zou de allerslechtste score een prijs krijgen. En het is misschien niet een hele grote eer, maar toch aan onder telefoon vandaag Yannick. Yannick, zie jij jezelf een beetje als een voetbalkenner?
1: Nou, totaal niet eigenlijk. Maar ik dacht, ik ga toch leuk meedoen met die voetbalpool. Want er is altijd wel iets te winnen.
0: Ja, maar je staat er dus verschrikkelijk slecht voor. Hoe erg is het op dit moment?
1: Ja, ik sta dus van de 8 spelers sta ik 8e.
0: Ja.
1: Ik moet dus nog 11 goede wedstrijden raden.
0: Mm-hmm.
1: De plek 1 te bemachtigen.
0: En om ervan uitgaande dat de winnaar, dat degene bovenaan helemaal niks goed heeft.
1: Ja, dus die kans had ik niet heel groot meer.
0: Nee, 11 wedstrijden inhalen, dat wordt een behoorlijk taaie zet inderdaad. Waar is het nou echt helemaal misgegaan dan?
1: Ja, naar Nederland had ik nog best goed voorspeld. Gisteren 3-1. Dat was uiteindelijk gelukt. Maar andere wedstrijden, ik had Canada-Qatar. Ik dacht, Qatar heeft vorig WK natuurlijk goed kunnen oefenen in het thuisland.
0: Ja.
1: Maar het werd niet 1-1, het werd 6-0 voor Canada.
0: ja, dat is, ja, dat is wel verschrikkelijk, oké. Maar daar is het niet alleen op stuk gegaan, toch?
1: Nee, nog veel meer wedstrijden. Ik heb Zwitserland-Bosnië, dacht ik. Bosnië, die naam ken ik niet. Ze hebben pas een goede play-offs gehad, maar 2-0 Bosnië werd ook 4-1 voor Zwitserland.
0: Ja. Dan ga je echt helemaal ten onder. Nou, Yannick, dan heb ik wel waanzinnig goed nieuws voor jou. Jij wordt namelijk alsnog winnaar van een WK-pool. Je wint daarmee een fantastisch oranje opblaaszwembad. En je bent dus dan eigenaar van, helemaal in thema, een eigen WK-pool.
1: wat goed.
0: En ben je er een beetje blij mee?
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke warm hier. Ik heb in een duikje.
0: Oh ja, even lekker afkoelen in de tuin met je nieuwe WK-pool. Geniet ervan, lekker afkoelen. En wat staat er op de planning voor vanmiddag?
1: Nog meer afkoelen.
0: Goed zo. Een fijn weekend, jongen.

0: Salomon de 5 en Missing hoorde je. Zometeen gaan we de Haarlemse hitmix spelen. Daarin komen gigantisch grote hits voorbij. 3 om precies te zijn. En aan jou is om te raden om welke hits dat gaat. En ook waanzinnige muziek komt eraan. Alicia Cara staat voor je klaar. En ook Stevie Wonder komt eraan. Nu eerst het nieuws van 2:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten te beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een botsing tussen 2 bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven. En dan het weer voor de komende dagen. Zoals gezegd, vandaag code rood. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden en de zon schijnt volop. In de loop van de dag draait de wind en koelt het af naar 30 graden. Morgen blijft het rond de 33 graden en is er in de avond kans op een bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

String en Cleopatra op Haarlem 105. Ja, was een van de grootste heersers uit de geschiedenis, hè, Cleopatra. Ik vind dat altijd wel vet, hoor. Van die echt diepe, verre, verre geschiedenis van de wereld. Zo ver terug gaan we niet in de geschiedenis vandaag. Wel gaat het om wat ouder is zometeen. We spelen namelijk weer de Haarlemse hitmix. Elke vrijdag doen we dat rond, ja, ongeveer nu. 38 over 2 is het. Ja, en daarin zitten 3 intro's van hits door elkaar gemixt in die hitmix. En aan jou is het om te raden om welke tracks of artiesten het gaat. Antwoorden kun je gewoon sturen naar de studio via haarlem105.nl/studio. Of appen, kan naar 06-105-105-38. En het gaat om deze opgave met hits die een grote rol speelden in mijn jeugd. De Haarlemse hitmix met 3 hits. Welke 3 hits herkende jij? Antwoorden kunnen naar haarlem105.nl/studio of appen met 06 105 105 38.

Jelly Roll. Haarlem 105 en I'm Good. Ja, we zitten midden in de Haarlemse hitmix. En de vraag was, welke drie hits herken je in deze opgave? Ik kreeg al een aantal reacties binnen, juiste antwoorden ook, maar wat de antwoorden echt zijn, die hoor je nu. Starten we met een vrij relaxte hit uit 2016.

simpele track van Calvin Harris. Ma Way heet hij. Ja, herken ik echt meteen dat dit een Calvin Harris is track. Track is, en ik denk jij ook wel, toch? Tweede hit is een jaartje ouder.

Route 94 heet de artiest en My Love is de titel. Een track die echt standaard meegaat naar een feestje waar ik ga DJ'en. Met deze track kun je zoveel inmixen, het is echt waanzinnig. Heerlijk! En de laatste hit dan uit de hitmix, dat is deze. It's

0: Gwen Stefani en The Sweet Escape. Kleine guilty pleasure van mij, hoor. Meezingen. Oh. En dat maakte 3. Het zijn de antwoorden van deze week. My Way, My Love en The Sweet Escape. Ze zaten allemaal verwerkt in deze mix. Volgende week dan spelen we een nieuwe hitmix, een nieuwe ronde en een nieuwe kansen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Calvin Harris en Satisfy op Haarlem 105. Ja, vaak lijkt het alsof de problemen waar je mee zit makkelijk op te lossen zijn met wat geld. Ja, ik als net afgestudeerde student heb dat al helemaal. Ik heb bijvoorbeeld geen huis, geen auto, geen luxe vakantie. En ik moet er zeker een paar keer per week op mijn rekening kijken of ik mezelf niet failliet moet gaan verklaren. En al die problemen lijken echt op te lossen te zijn met, ja, geld. Maar daar denkt de Notorious B.I.G. heel anders over. Ja, want in zijn filosofie zorgt meer geld voor nog meer problemen. Ja, want met dat meer geld komen ook meer zorgen over dat geld. En ja, er zit natuurlijk wel wat in. En het zou ook zomaar kunnen dat de Notorious B.I.G. die geldzorgen ook echt heeft ervaren waar hij over zingt. Ja, want kort voor de track uitkomt waar Notorious B.I.G. zingt over die geldproblemen, wordt hij doodgeschoten na een Soul Train Awards afterparty. Ja, of dat ook echt door geldproblemen kwam, blijft een beetje een raadsel, want de moord is tot op de dag van vandaag nooit opgelost geweest. Wel hebben we deze hit eraan overgehouden. De Notorious B.I.G. hoor je op Haarlem 105 met een post-mortem album waar deze op stond. More money, more problems.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil. Zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen heb je voor Den Oever op dit moment een 5 minuten vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Oost, tussen de afrit West en Buitenveldert, 5 minuten extra ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Afkoelen, dat doe je hier. Ik blaas namelijk relaxed de hits naar je toe. Met nu Coldplay.

0: love.
1: Coldplay en All My Love op Haarlem 105. Ja, als ik er eens eentje zou mogen proberen, zonder consequenties, dan zou dat dus heroïne zijn. Ja, het lijkt me aan de ene kant doodeng. Vooral omdat we allemaal weten wat dat voor impact heeft op je lichaam. Misschien heb je er ook wel eens een keertje over gefantaseerd. Want wat zou het zijn, hè? Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat voelen? Nou, ik in ieder geval. Ik heb er wel een paar keer over nagedacht. En toch weten we ook dat sommige dingen gewoon niet gemaakt zijn voor je, toch? Niet voor het menselijk lichaam. En dat soort dingen moet je ook gewoon niet doen. Dus misschien maar beter ook om het niet te proberen. Maar stel je krijgt de kans. Zonder consequenties. Ja, ik zou het dus wel weten. Ja, want hoe vaak zou je de kans krijgen om op te mogen treden met Maroon 5? En dan zonder gevolgen en zonder dat je het kan. Ja, ik zou het dus heerlijk vinden om hun nieuwste hit te mogen spelen. En dan vooral op die basgitaar. Heroin, ik vind het gewoon zo'n lekkere track. Je hoort hem nu op Haarlem 105.

Phil Collins en Easy Lover hier op Haarlem 105. Ja, en de vraag is eigenlijk, wat gaat er nog wel door dit weekend? Code rood betekent dat er veel dingen gecanceld zijn. Misschien dat je zelf nu ook wel thuis zit omdat bijvoorbeeld school of werk gecanceld is door de hitte. Ah, stiekem ook wel lekker misschien. Maar betekent ook dat er veel leuke dingen niet doorgaan. Denk aan concerten, sportdagen. En zelfs bootje varen is vandaag niet een optie. Komt omdat alle bruggen dicht blijven in Haarlem. Ja, toch gaat er vooralsnog vanavond nog wel iets door. Het gaat namelijk om de Nadara Gibsby Band in de Pletterij. Dat is muziek uit Transylvanië. Ja, en het wordt beloofd dat er vanavond ook het dak eraf gaat in de Pletterij. En dat lijkt me dan wel weer zo relaxed. Toch het een beetje door daar. Maar de band heeft dus al veel bereikt in hun carrière, maar nog vrij weinig luisteraars. Ja, en dat verbaasde me. En daarom dacht ik wil ze toch even aandacht geven en aan je laten horen. Want ze zijn dus echt een underdog in de muziekindustrie. De vrij bijzondere Nadara Gibsby Band hoor je nu.

muziek uit Transylvanië. Is toch vet dit? Ik bedoel, ik heb er nog nooit naar geluisterd. Het is de allereerste keer dat ik dit soort genre aan muziek hoor. Maar het maakt me zo vrolijk. De Nadara Gipsy Band hoorde je op Haarlem 105.

0: Beyoncé en If I Were a Boy op Haarlem 105. Ja, en het is echt heel vet hoe dat gisteren klonk. Veel bands zijn er al even op tour. De zomer is begonnen en dat betekent vaak dat ze moeten festival hoppen. Elk willekeurig plein met een gigantische tent, daar treden ze wel op. En dat is ook het geval voor Jack and the Weatherman, band uit Haarlem. En voor hun begon het eigenlijk in mei al. Op 5 mei bevrijdingsfestival was voor hun het startschot van de zomertour. En deze week, gisteren om specifiek te zijn, was een hele, hele belangrijke tussenstop. Ze stonden namelijk op Concert at Sea. Ja, en dat klonk dus mega vet. Moet je horen. Gigantisch veld aan springende mensen. En dan dit soort muziek. Ja, Jack and the Weatherman. Je hoort ze nu op Haarlem 105. Dit is You and I.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven. En dan het weer voor de komende dagen. Zoals gezegd, vandaag code rood. De temperatuur kan oplopen tot 38 graden en de zon schijnt volop. In de loop van de dag draait de wind en koelt het af naar 30 graden. Morgen blijft het rond de 33 graden en is er in de avond kans op een bui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Haarlem 105 met Lincoln Jesser en Back to Love. Ja, hele goede middag, Mika hier. Ik ben enorm druk met de werkweek af te sluiten. En dat doe ik onder andere door zo meteen een samenvatting van het nieuws aan je te laten horen. Zo word je in 105 seconden weer helemaal bijgepraat over de belangrijkste gebeurtenissen van deze week. Maar die week, werkweek afsluiten, dat doe ik vooral met ontzettend lekkere muziek. Zoals deze van de Bee Gees, uitgebracht in 1977. Het jaar dat niemand last had van oranjekort. Nee, in 1977 had iedereen last van de Night Fever. Ja, je hoort hem nu, hier op Haarlem 105.

0: stem Henshaw en hair down op 105. Ja, dat lijkt ook wel de temperatuur op dit moment buiten, toch? Officiële temperatuur 35 graden, maar gevoelsmatig is het gewoon 105 graden. Gaat het een beetje aan de andere kant van de radio? Ja, de hele week gaat er ook over in het nieuws, hè. Die hitte, code oranje, dan weer code rood. Maar er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. En misschien heb je dat door al die warmte helemaal gemist. Geen zorgen, ik heb zoals elke week de belangrijkste gebeurtenissen voor je op een rij gezet. Zo ben je in 105 seconden weer helemaal bijgepraat over het nieuws van deze week. En heb je ook weer wat gesprekstof om met je collega over te hebben in plaats van dat oneindige klagen over dat warme weer. Dat is wel lekker, toch? 105 seconden opletten dus, want dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van deze week.
1: In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Volgens het persbureau AP behoren ze tot de zwaarste bevingen in het land in een eeuw tijd. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn tot nu toe tientallen doden geborgen. Gevreesd wordt voor vele duizenden doden. Interim-president Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ook in buurlanden, Colombia, Brazilië en op Curaçao zijn bevingen gevoeld.
2: Keir Starmer, de premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn ontslag ingediend.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Die beslissing komt niet geheel onverwacht. Starmer stond al langer onder druk om te vertrekken na een zware nederlaag bij de laatste verkiezingen.
4: Waarom het allemaal zo snel is gegaan, is omdat Andy Burnham, dat is een populaire burgemeester in Manchester, die heeft onlangs een zetel gewonnen, vrijdag. Ja, en hij komt nu vandaag naar Westminster om de baan op te eisen. En een deel van de Labour-partij, een groot deel van de Labour-partij, wil hem nu als leider en daarmee ook als premier.
5: Gezinnen en jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar hebben steeds meer moeite met rondkomen, blijkt uit een nieuw onderzoek van geldzakenorganisatie Nibud. Bijna 40% van de mensen die hun vragen invulden heeft moeite met de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Binnen die groep zijn de problemen bij 18 tot 30-jarigen het grootst.
6: Het lijkt steeds waarschijnlijker dat GTA 6 er nu echt aankomt. Echt als in echt echt. Niet misschien waarschijnlijk ooit een keer, maar echt op de 19 november die Rockstar Games eerder bekend maakte. Want je kunt de game nu pre-orderen.
0: Ja, GTA 6 komt uit. Dat wordt dagen binnen zitten en gamen. Hoef ik nu eventjes niet aan te denken. Maar gelukkig gaat dat pas in november gebeuren. Tenminste, dat zeggen ze. Goed. Haarlem 105 met nu Robbie Williams.
7: You've

My Madonna op Haarlem 105. Charlie Gere hoorde je. Ja, de man die deze zomer niet op vakantie lijkt te gaan. Veel te druk met voorbereidingen voor zijn volgende tour. Aankomende oktober ook hier in Nederland een tussenstop in de Melkweg.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, er gebeurde laatst iets geks bij Alex Warren op het podium. Waar het over gaat, dat hoor je zo.

Ja, wat lekker zeg. Alex Warren en Fever Dream op 105. Ja, en laatst gebeurde er iets op het podium bij deze man. En dat vond ik echt fantastisch. Ja, mensen die mij een beetje kennen, die weten dit. Maar ik love mensen in de maling nemen. Grapjes uithalen, je laten schrikken, je irriteren. Ik doe het echt allemaal en bij iedereen ook. Ik vond het ook echt meteen super toen ik zag dat Alex Warren laatst echt goed in de maling is genomen. Allemaal live tijdens een van zijn optredens. Ja, wat is er nou gebeurd? Midden in een mooi emotioneel liedje wat Alex Warren aan het spelen was, besloot zijn band even over te gaan in Dancing Queen. Ach, en de blik op Alex Warren's gezicht, prachtig. Ja, klonk ongeveer zo. Ja, echt als een Spotify-playlist die op shuffle staat. Je moed wordt van links naar rechts geslingerd. Alex Warren dus en Fever Dream hoorde je. Door naar Extra Veel Weekend. Train met The Weeknd hoor je namelijk na The Weeknd met Blinding Lights.

0: 105.
1: Oh!
0: Wacht, dat gaan we niet doen. Train op 105 en The Weeknd, die staat namelijk over de deur. Binnen dan een uur te gaan tot het weekend. En ja, eigenlijk zijn we dan nu aangekomen bij de meest geliefde column van Haarlem. Mocht het niet zijn dat mijn hele apparatuur hier door de war gaat. Het is ook warm in deze studio, excuses. We gaan naar de muggenbult. Elke week schrijft Tisa Smet namelijk een column. Die gaat over onderwerpen die haar wakker houden. En ik heb zo'n gevoel dat deze week er een aantal plaknachten waren waar ze vaak wakker heeft gelegen. Ze schrijft deze week namelijk een uitgebreide column over, nou ja, de festivalzomer.
2: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de target. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn. Zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden. Hun gezicht, hun relatie, hun vakantie, hun onzekerheden, ochtendkoffie, verdriet. Alles wordt content. Alles wordt verhandelbaar. En misschien klinkt dit als iemand die oud begint te worden, zo'n persoon die roept dat vroeger alles beter was. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets anders is. Ik mis gewoon dingen die echt zijn. Een aanbeveling van een vriend omdat hij ergens enthousiast over is. Een foto die niet eerst door 3 filters is gegaan. Een festival waar iemand het naar zijn zin heeft zonder dat daar direct een kortingscode onder staat. Gewoon een mens die iets deelt omdat hij het wil delen. Maar stiekem weet ik zelf ook wel dat ik dat op Instagram niet ga vinden.
0: Tisa Smet en haar column De Muggenbult op Haarlem 105. Nou, deze week heeft ze echt een waanzinnige track van Warhouse meegestuurd met haar column. En dit is Haarlem 105 met die track. Het is Mad World.

0: Kiss.
1: Liefde van Prince and the Revolution in de vorm van Kiss op Haarlem 105. Ja, en je gaat het me niet vaak horen zeggen, dus luister goed. Maar ik ben fan van Taylor Swift. Shocking, snap ik, maar ik leg het je uit. Het gaat namelijk niet per se over de muziek van Taylor Swift, maar vooral de manier van werken waar ik fan van ben. Ja, komt door haar nieuwe nummer, I Knew It, I Knew You. Heeft ze gemaakt voor de Toy Story 5 film. Ja, en die track heeft ze namelijk zo bizar snel gemaakt door zo knijtenhard te werken. Ja, en van mensen die zo hard werken, daar ben ik gewoon fan van. Zo begon ze de dag met het zien van een film. Is ze rond de lunch naar huis gegaan om een liedje te schrijven. Dook ze 's middags de studio in en is ze 2 uur voordat de baas, de filmproducent, langskwam om te luisteren naar het eindproduct. 2 uur van tevoren begonnen met alles in elkaar zetten. Net op tijd is het af en de filmproducent, die is meteen verkocht. En allemaal in 1 dag. Ja, dat presteren als wereldster zonder een moment stress te hebben, ja, daar heb ik alleen maar waardering voor. En dus ben ik fan van Taylor Swift en vooral dus ook van deze track. I Knew It, I Knew You, hoor je op 105.

0: eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5 uur 's ochtends ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. En voor wie Code Rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: De Vrijdag Vibes gaan van start. Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. En we beginnen natuurlijk weer met een verzoekje. Jouw verzoekje stuur je naar haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38. Deze week hoor je de nieuwe muziek van De Bauza. Ze maakte die track Magnetic waar we al weken van genieten. En nu komt daar Lose Myself bij. Het is Haarlem 105. En de Vrijdag Vibes, die zijn begonnen.

Het woord zomer van de Bauza, Lose Myself, hoorde je. Nieuwe muziek is ook deze track van Olivia Rodrigo. Stupid Song op 105.

Nothing But Thieves op Haarlem 105 en Evolution. Ja, vrijdag is ook nieuwe muziek ontdekken op Haarlem 105. Daarom stel ik je graag voor aan Bono Bo. Niet te verwarren met de zanger van U2. Dat is namelijk gewoon Bono. Dit is Bono Bo. Onder andere de naam van een mensapensoort, maar vooral de artiestennaam van de Engelse DJ Simon Green. Dit is zijn track Me and You. Je hoort hem op 105.

Ach, ik heb toch een waanzinnige nieuwe favoriete track. Komt van Motrick, een Amerikaanse krautrockband. En Streamline heet de track. Kwam het tegen via een Spotify-algoritme en het staat al dagen op repeat. Daarmee gaan we dan deze week ook rock en rollend het weekend in.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland. Op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord doe je er 10 minuten langer over door bergingswerk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Tata Steel heeft vanaf juli een nieuwe directeur communicatie en publieke zaken. Herman van der Meijden wordt de opvolger van Donald Pols, die eerder deze maand al na een dag werd ontslagen vanwege zijn omstreden verleden. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, waar hij zich bezighield met onder andere de positionering van energietransitieprojecten bij Shell. De nieuwe directeur ziet het groen staalproject van Tata Steel als unieke kans om de impact van staalproductie op klimaat en leefomgeving te verminderen. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van 1 kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Het KNMI heeft voor vandaag code rood uitgegeven vanwege de extreme hitte. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is er grote kans op uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte. Het KNMI adviseert om alleen naar buiten te gaan als het echt moet. Uit de zon te blijven, lichamelijke activiteiten te beperken en genoeg te drinken. Ook roepen ze op om op huisdieren, ouderen en kwetsbaren te letten. Veel scholen, de kinderopvang en organisaties blijven uit voorzorg dicht. Bij een autobrand zijn gisterochtend twee auto's zwaar beschadigd geraakt. Rond 5:00 ontstond de brand aan een parkeerterrein aan de Engelenburg. De politie vermoedt brandstichting en heeft het signalement gedeeld van iemand die vermoedelijk meer weet over de brand. Ook vragen ze getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Bij een botsing tussen twee bussen op Schiphol zijn 3 gewonden gevallen. Dit gebeurde gisterochtend op een parkeerplaats van de luchthaven. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht. 2 passagiers raakten lichtgewond en zijn ter plekke behandeld. De bussen zijn zwaar beschadigd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. En voor wie code rood niet genoeg reden was om niet naar het strand te gaan, het wemelt er ook van de kwallen, zo meldt het HD. Door de oostenwind ontstaat een tegenstroming in het water en kwallen kunnen hier niet tegenin zwemmen, waardoor ze massaal naar de kust drijven. In de loop van de middag zou de wind moeten draaien, waardoor de kwallen weer richting zee drijven.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van 1 kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Het doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. But it's holding on, and it's holding.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere buiten toch weer openen om